0: kind. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog onderdacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van de Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. In Winschoten in Groningen zijn 2 mensen gewond geraakt. Het gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident. Maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer in Groningen kreeg rond 22:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict. Toen de politie daar aankwam, vonden agenten die 2 gewonden. Die zijn allebei naar het ziekenhuis toegebracht. En Lando Norris start vanavond op pole position in de 2e sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond dus, om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Stef Banstra met het NWS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Amerikaanse president Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat die terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met waterval toen het misging. De Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein in Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NMS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 4 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met die terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt ook dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gaan gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 nieuwe plekken brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met een waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer tot slot. Vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later wel kans op buien met ook hagel en onweer. Dat wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Stef Banstra met het NWS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in Gelderland in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de weg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant schrijft dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen later in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken zoals deze komen vaker voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de GP's van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten kans op een bui, elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later op de dag ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de 2e sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Nadat de VVD de vraag opnieuw op de burgemeester gezien recente regionale cijfers niet de criminaliteit in de stad onderschat, heeft Leefbaar Lelystad deze week vragen gesteld over huiselijk geweld. Aanleiding zijn cijfers die de Stentor vorige week publiceerde en analyseerde. Het aantal meldingen bedroeg vorig jaar 815. Dat is niet alleen meer dan het jaar ervoor, 775, maar ook meer dan het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten, dus de krant. Fractievoorzitter Jack Schoone wil onder meer weten of de cijfers kloppen, of de opvang voldoende is en hoe de samenwerking met de politie en het onderwijs kan worden verbeterd om signalen eerder te herkennen. Het gaat niet alleen om geweld tegen partners en kinderen, maar ook om het mishandelen van ouderen. De stad scoort al eerder slecht en daarom werd in 2024 al een plan opgesteld. Leefbaar wil ook weten hoe het daarmee staat. En ook rond Lelystad is het dreigingsniveau van natuurbranden opgeschaald naar fase 2, het hoogste niveau. Dat geldt voor vrijwel heel Nederland. En woensdagmiddag ontstond op de Veluwe een brand, waardoor ook hier een NL-alert werd afgegeven vanwege rook. Maar toch is de toestand hier anders. Elders worden bij een melding direct meerdere eenheden ingezet. In Flevoland gebeurt dat minder, omdat grote natuurbranden hier minder voorkomen, zegt woordvoerder Robert Beek van de brandweer. Een punt is dat hier geen grote heidevelden zijn. Heide ontbrandt makkelijk en kan ondergronds doorsmeulen. In Flevoland gaat het vaak om riet. Dat brandt ook snel, maar dooft meestal ook sneller. Daarnaast zorgt het hoge grondwaterpeil dat vuur zich minder snel verspreidt. Voor de Oostvaardersplassen werden aparte plannen gemaakt omdat daar uitgestrekte rietvelden zijn. En die zijn lastig bereikbaar, ook nog eens op de Beek. En wie luchtverwarming heeft en zich afvraagt hoe je die aardgasvrij kunt maken, kan dinsdagavond 19 mei om 7 uur terecht in de pijler. Op verzoek van de gemeente houdt het in deze techniek gespecialiseerde bedrijf Brink een voorlichtingsavond. Het is soms iets lastiger om dit soort systemen aardgasvrij te maken, aldus de gemeente. De avond is gratis en aanmelden is niet nodig.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Vandaag is de laatste zonnige en droge dag van de week in Lelystad. De temperatuur stijgt vanmiddag naar een graad of 25 en daarmee lijkt het wel zomers. Het gaat echter veranderen. Later vanavond zijn wolkensluiers aanwezig, maar het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 10. In het weekend starten we met zon op de zaterdag, maar in de loop van de zaterdag neemt de bewolking en buienkans toe. Vooral in de middag komt lokaal een bui voor. De temperatuur gaat iets omlaag, de nachten zijn ronduit mild. Overdag is het ook nog best aangenaam, maar het wordt hooguit 20 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woer.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Stef Banstra met het NWS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikt abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer, vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: De rechter moet de knoop doorhakken nu een 23-jarige man uit de Kamp door sommigen wordt gezien als reden van 3 explosies bij zijn ouderlijk huis. Elders in dezelfde straat, terwijl de familie dat ontkent en zegt niet te weten wie er achter de aanslagen zit. Het zou een vriend van de zoon kunnen zijn die al eerder aanslagen pleegde. Dat de zoon een crimineel verleden heeft, wordt niet ontkend. Huisbaas Centrada aarzelt tussen verschillende mogelijkheden. De corporatie kwam terug op een eerder plan tot ontruiming, omdat sprake is van een gezin. Onder andere een beperking voor bezoeken van de zoon aan het huis kwam op tafel. Maar dat ligt ook lastig. Deze week was de zitting. Een laatste poging van de rechter de partijen tot een schikking te laten komen, faalde. Uitspraak over 1,5 week. Op de site van Omroep Flevoland staat een verslag. Het wandelnetwerk in en rond Lelystad is klaar. En het is deze week officieel in gebruik genomen met de onthulling van een bord door wethouder Jan-Nico Appelman van gedeputeerde Harold Hofstra. Ze onthulde het overzichtsbord van het netwerk in het Zuigerplasbos. Het wandelnetwerk verbindt recreatieve gebieden, natuur en landschap door middel van genummerde richtingspijltjes en overzichtsborden langs de routes. De gemeente en de provincie waren beide bij de ontwikkeling betrokken. Het is het eerste in zijn soort in Flevoland en de bedoeling is dat andere gemeenten volgen en er een provinciaal netwerk ontstaat. Radio Lelystad doet maandagavond live verslag van de dodenherdenking. Behalve via de radio is de plechtigheid te volgen via Facebook. Job Fakkeldij verzorgt het commentaar. Het is als het goed is de laatste keer bij het monument in het Stadspark. Er komt een nieuw monument in het Zilverpark. Dat had al klaar moeten zijn, maar de aanleg is vertraagd.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het weer is omgeslagen in Lelystad. Wolkenvelden trekken over de stad. De zon schijnt ook nog wel van tijd tot tijd. Eerst is het overwegend droog. Later vanmiddag en vanavond ontstaan enkele lokale regen- en onweersbuien. Dat is goed voor de natuur. Voordat de buien overtrekken is het met 22 of 23 graden... en een matige zuidwestenwind best nog wel warm voor begin mei. Vannacht zijn de meeste buien verdwenen. Het is vrij mild. De temperatuur daalt niet verder dan 13 graden. Morgen start droog met geregeld zon. Al snel ontstaan wolken en buien. Eerder dan vandaag trekken de buien over de stad. Volgens mij tegen en in de middag. De wind waait opnieuw matig vanuit het zuidwesten. Maar het is minder warm dan vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad. Verzorgd door Diana Woei.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 8 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Het Pentagon zegt dat binnen 6 tot 12 maanden dat moet gaan gebeuren. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na een woordenwisseling met bondskanselier Merz. Die zei dat de VS geen strategie heeft in de oorlog met Iran. In de VS wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait de mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus wonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijk recht op abortus geschrapt. En sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. Op een bedrijventerrein in Ermelo staat een toetjesbedrijf in brand. Er komt veel rook vrij en in de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Mensen krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, zegt de veiligheidsregio, maar de weg is niet dicht. En AI-versies van acteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep As The Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. En de organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een afweging te kunnen maken. Het weer dan nog. Zon en wolken in de ochtend. Vanmiddag en vanavond stevige regen en onweersbuien vanuit het zuiden. Het wordt 14 tot 25 graden. Morgen dan regen en onweersbuien en een stuk koeler, een graad of 18. En de rest van de week gaat de temperatuur verder omlaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: De rechter moet de knoop doorhakken nu een 23-jarige man uit de Kamp door sommigen wordt gezien als reden van 3 explosies bij zijn ouderlijk huis. Elders in dezelfde straat, terwijl de familie dat ontkent en zegt niet te weten wie er achter de aanslagen zit. Het zou een vriend van de zoon kunnen zijn die al eerder aanslagen pleegde. Dat de zoon een crimineel verleden heeft, wordt niet ontkend. Huisbaas Entrada aarzelt tussen verschillende mogelijkheden. De corporatie kwam terug op een eerder plan tot ontruiming, omdat sprake is van een gezin. Onder andere een beperking voor bezoeken van de zoon aan het huis kwam op tafel. Maar dat ligt ook lastig. Deze week was de zitting. Een laatste poging van de rechter de partijen tot een schikking te laten komen faalde. Uitspraak over 1,5 week. Op de site van Omroep Flevoland staat een verslag. Het wandelnetwerk in en rond Lelystad is klaar. En het is deze week officieel in gebruik genomen met de onthulling van een bord door wethouder Jan-Nico Appelman van gedeputeerde Harold Hofstra. Ze onthulde het overzichtsbord van het netwerk in het Zuigerplasbos. Het wandelnetwerk verbindt recreatieve gebieden, natuur en landschap door middel van genummerde richtingspijltjes en overzichtsborden langs de routes. De gemeente en de provincie waren beide bij de ontwikkeling betrokken. Het is het eerste in zijn soort in Flevoland en de bedoeling is dat andere gemeenten volgen en er een provinciaal netwerk ontstaat. Radio Lelystad doet maandagavond live verslag van de dodenherdenking. Behalve via de radio is de plechtigheid te volgen via Facebook. Job Fakkeldij verzorgt het commentaar. Het is als het goed is de laatste keer bij het monument in het Stadspark. Er komt een nieuw monument in het Zilverpark. Dat had al klaar moeten zijn, maar de aanleg is vertraagd.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het weer is omgeslagen in Lelystad. Wolkenvelden trekken over de stad. De zon schijnt ook nog wel van tijd tot tijd. Eerst is het overwegend droog. Later vanmiddag en vanavond ontstaan enkele lokale regen- en onweersbuien. Dat is goed voor de natuur. Voordat de buien overtrekken is het met 22 of 23 graden... en een matige zuidwestenwind best nog wel warm voor begin mei. Vannacht zijn de meeste buien verdwenen. Het is vrij mild. De temperatuur daalt niet verder dan 13 graden. Morgen start droog met geregeld zon. Al snel ontstaan wolken en buien. Eerder dan vandaag trekken de buien over de stad. Volgens mij tegen en in de middag. De wind waait opnieuw matig vanuit het zuidwesten. Maar het is minder warm dan vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad. Verzorgd door Diana Woei.

0: Op 5 mei is op het Agorahof het bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een bedrijventerrein in Ermelo is een fabriek verwoest waar desserts en patisserie werden gemaakt. De brand brak vannacht uit. Vanwege de hitte werd de vuurzee van buitenaf bestreden. Twee brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze oververhittingsklachten hadden. De brandweer laat het gebouw nu gecontroleerd uitbranden. Er komt nog altijd veel rook vrij. In de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, maar de weg is niet dicht. De VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump dreigde eerder deze week al dat te doen, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De terugtrekking van de 5.000 militairen zou binnen een half jaar tot een jaar moeten gebeuren. AI-versies van filmacteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep as the Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. De organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een goede afweging te kunnen maken. Dan het weer, zon en wolken, met vanochtend al een enkele bui, vooral langs de kust, later vanochtend en een groot deel van de middag is het droog. 20 tot 25 graden wordt het. Vanavond van het zuiden uit nieuwe buien, mogelijk met onweer. Morgen regen en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
6: Dit is Rijn Waardman van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Ik haat vliegen en ik ben echt niet zo naïef als ik me voordoe. Ik probeer alleen maar mijn betere ik te ontdekken. Ik ben meer dan een vogel, meer dan een vliegtuig. En ik ben zeker meer dan een knap gezicht in een strak heldenpak die met gemak een trein bij kan houden. Nee, het is niet makkelijk om mij te zijn. Ik wou gewoon dat ik eens kon huilen, dat ik op mijn knieën kon vallen, dat ik eens even niet hoefde te doen alsof. Het klinkt misschien absurd, maar geloof me nou, zelfs helden hebben het recht om gewond te raken. Ik mag dan een dubbel leven leiden, maar je moet toch toegeven dat helden ook wel eens hun dromen mogen hebben. Je hoeft toch niet alleen maar sterk te zijn. En toch, daar ga ik weer. Steeds hoger vlieg ik. Alles is oké. Jullie kunnen rustig slapen vannacht. Ik zorg wel dat er niets gebeurt. Maar het blijft een feit dat ik eigenlijk de pest heb aan vliegen. Mensen zijn niet gemaakt om de wolken te bereiden. Ik ben maar een vent met een stomrood laken om mijn nek in een doodlopende straat, op zoek naar kryptonite, op zoek naar mijn eigen zwakte, diep van binnen. Ik ben ook maar gewoon een man die zijn dromen wil laten uitkomen, zonder steeds weer de superheld te moeten uithangen. Want het is al moeilijk genoeg om gewoon jezelf te zijn.

0: adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: Op 5 mei is op het Agorahof het bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De rechter moet de knoop doorhakken nu een 23-jarige man uit de Kamp door sommigen wordt gezien als reden van 3 explosies bij zijn ouderlijk huis. Elders in dezelfde straat, terwijl de familie dat ontkent en zegt niet te weten wie er achter de aanslagen zit. Het zou een vriend van de zoon kunnen zijn die al eerder aanslagen pleegde. Dat de zoon een crimineel verleden heeft, wordt niet ontkend. Huisbaas Centrada aarzelt tussen verschillende mogelijkheden. De corporatie kwam terug op een eerder plan tot ontruiming, omdat sprake is van een gezin. Onder andere een beperking voor bezoeken van de zoon aan het huis kwam op tafel. Maar dat ligt ook lastig. Deze week was de zitting. Een laatste poging van de rechter de partijen tot een schikking te laten komen faalde. Uitspraak over 1,5 week. Op de site van Omroep Flevoland staat een verslag. Het wandelnetwerk in en rond Lelystad is klaar. En het is deze week officieel in gebruik genomen met de onthulling van een bord door wethouder Jan-Nico Appelman van gedeputeerde Harold Hofstra. Ze onthulde het overzichtsbord van het netwerk in het Zuigerplasbos. Het wandelnetwerk verbindt recreatieve gebieden, natuur en landschap door middel van genummerde richtingspijltjes en overzichtsborden langs de routes. De gemeente en de provincie waren beide bij de ontwikkeling betrokken. Het is het eerste in zijn soort in Flevoland en de bedoeling is dat andere gemeenten volgen en er een provinciaal netwerk ontstaat. Radio Lelystad doet maandagavond live verslag van de dodenherdenking. Behalve via de radio is de plechtigheid te volgen via Facebook. Job Fakkeldij verzorgt het commentaar. Het is als het goed is de laatste keer bij het monument in het Stadspark. Er komt een nieuw monument in het Zilverpark. Dat had al klaar moeten zijn, maar de aanleg is vertraagd.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het weer is omgeslagen in Lelystad. Wolkenvelden trekken over de stad. De zon schijnt ook nog wel van tijd tot tijd. Eerst is het overwegend droog. Later vanmiddag en vanavond ontstaan enkele lokale regen- en onweersbuien. Dat is goed voor de natuur. Voordat de buien overtrekken is het met 22 of 23 graden en een matige zuidwestenwind best nog wel warm voor begin mei. Vannacht zijn de meeste buien verdwenen. Het is vrij mild. De temperatuur daalt niet verder dan 13 graden. Morgen start droog met geregeld zon. Al snel ontstaan wolken en buien. Eerder dan vandaag trekken de buien over de stad. Volgens mij tegen en in de middag. De wind waait opnieuw matig vanuit het zuidwesten. Maar het is minder warm dan vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad. Verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Rijnbaar Pans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op 5 mei is op het Agorenhof het Bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het Bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
3: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
4: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bultrug Timmy, die 2 maanden geleden in Duitsland strandde, is vrijgelaten op de Noordzee. Rond 9:00 zwom het dier weg uit de duwbak waarin hij naar open zee was vervoerd. Gisteravond werd de vrijlating nog uitgesteld vanwege hoge golven. Die zouden het dier verder kunnen verwonden. De bultrug werd uiteindelijk vrijgelaten op zo'n 70 kilometer van de Deense kust. Het dier kreeg de naam Timmy omdat hij strandde bij de Duitse badplaats Timmendorfer Strand. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies 1 jaar geleden waren er rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook al een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. President Trump probeerde de luchtvaartmaatschappij nog te redden tegen het advies van sommige adviseurs in. Dan het weer, zon en wolken, met vanmorgen al een enkele bui, vooral langs de kust. Later vanochtend en een groot deel van de middag is het droog. Dan is het 20 tot 25 graden. Maar vanavond volgen vanuit het zuiden nieuwe buien met mogelijk ook onweer. Morgen regen- en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Op 5 mei is op het Agorenhof het Bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het Bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De rechter moet de knoop doorhakken nu een 23-jarige man uit de Kamp door sommigen wordt gezien als reden van 3 explosies bij zijn ouderlijk huis. Elders in dezelfde straat, terwijl de familie dat ontkent en zegt niet te weten wie er achter de aanslagen zit. Het zou een vriend van de zoon kunnen zijn die al eerder aanslagen pleegde. Dat de zoon een crimineel verleden heeft, wordt niet ontkend. Huisbaas Centrada aarzelt tussen verschillende mogelijkheden. De corporatie kwam terug op een eerder plan tot ontruiming, omdat sprake is van een gezin. Onder andere een beperking voor bezoeken van de zoon aan het huis kwam op tafel. Maar dat ligt ook lastig. Deze week was de zitting. Een laatste poging van de rechter de partijen tot een schikking te laten komen, faalde. Uitspraak over 1,5 week. Op de site van Omroep Flevoland staat een verslag. Het wandelnetwerk in en rond Lelystad is klaar. En het is deze week officieel in gebruik genomen met de onthulling van een bord door wethouder Jan-Nico Appelman van gedeputeerde Harold Hofstra. Ze onthulde het overzichtsbord van het netwerk in het Zuigerplasbos. Het wandelnetwerk verbindt recreatieve gebieden, natuur en landschap door middel van genummerde richtingspijltjes en overzichtsborden langs de routes. De gemeente en de provincie waren beide bij de ontwikkeling betrokken. Het is het eerste in zijn soort in Flevoland en de bedoeling is dat andere gemeenten volgen en er een provinciaal netwerk ontstaat. Radio Lelystad doet maandagavond live verslag van de dodenherdenking. Behalve via de radio is de plechtigheid te volgen via Facebook. Job Fakkeldij verzorgt het commentaar. Het is als het goed is de laatste keer bij het monument in het Stadspark. Er komt een nieuw monument in het Zilverpark. Dat had al klaar moeten zijn, maar de aanleg is vertraagd.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het weer is omgeslagen in Lelystad. Wolkenvelden trekken over de stad. De zon schijnt ook nog wel van tijd tot tijd. Eerst is het overwegend droog. Later vanmiddag en vanavond ontstaan enkele lokale regen- en onweersbuien. Dat is goed voor de natuur. Voordat de buien overtrekken is het met 22 of 23 graden... en een matige zuidwestenwind best nog wel warm voor begin mei. Vannacht zijn de meeste buien verdwenen. Het is vrij mild. De temperatuur daalt niet verder dan 13 graden. Morgen start droog met geregeld zon. Al snel ontstaan wolken en buien. Eerder dan vandaag trekken de buien over de stad. Volgens mij tegen en in de middag. De wind waait opnieuw matig vanuit het zuidwesten. Maar het is minder warm dan vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad. Verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Rijnmond Hartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt. Of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Op 5 mei is op het Agorahof het Bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het Bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
4: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
5: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl.
6: Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De grote natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf zojuist het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook, met ME's, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie, Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bultrug Timmy, die eind maart aanspoelde in Duitsland, is vrijgelaten in de Noordzee. De bultrug werd naar het Kagerrak gesleept met een bak achter een schip en vanmorgen vrijgelaten. De bultrug heeft een zender meegekregen om hem te kunnen volgen. En het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vanuit het zuiden nieuwe stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Rijnmond Hartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op 5 mei is op het Agorahof het Bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het Bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De rechter moet de knoop doorhakken nu een 23-jarige man uit de Kamp door sommigen wordt gezien als reden van 3 explosies bij zijn ouderlijk huis. Elders in dezelfde straat, terwijl de familie dat ontkent en zegt niet te weten wie er achter de aanslagen zit. Het zou een vriend van de zoon kunnen zijn die al eerder aanslagen pleegde. Dat de zoon een crimineel verleden heeft, wordt niet ontkend. Huisbaas Centrada aarzelt tussen verschillende mogelijkheden. De corporatie kwam terug op een eerder plan tot ontruiming, omdat sprake is van een gezin. Onder andere een beperking voor bezoeken van de zoon aan het huis kwam op tafel. Maar dat ligt ook lastig. Deze week was de zitting. Een laatste poging van de rechter de partijen tot een schikking te laten komen faalde. Uitspraak over 1,5 week. Op de site van Omroep Flevoland staat een verslag. Het wandelnetwerk in en rond Lelystad is klaar. En het is deze week officieel in gebruik genomen met de onthulling van een bord door wethouder Jan-Nico Appelman van gedeputeerde Harold Hofstra. Ze onthulde het overzichtsbord van het netwerk in het Zuigerplasbos. Het wandelnetwerk verbindt recreatieve gebieden, natuur en landschap door middel van genummerde richtingspijltjes en overzichtsborden langs de routes. De gemeente en de provincie waren beide bij de ontwikkeling betrokken. Het is het eerste in zijn soort in Flevoland en de bedoeling is dat andere gemeenten volgen en er een provinciaal netwerk ontstaat. Radio Lelystad doet maandagavond live verslag van de dodenherdenking. Behalve via de radio is de plechtigheid te volgen via Facebook. Job Fakkeldij verzorgt het commentaar. Het is als het goed is de laatste keer bij het monument in het Stadspark. Er komt een nieuw monument in het Zilverpark. Dat had al klaar moeten zijn, maar de aanleg is vertraagd.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het weer is omgeslagen in Lelystad. Wolkenvelden trekken over de stad. De zon schijnt ook nog wel van tijd tot tijd. Eerst is het overwegend droog. Later vanmiddag en vanavond ontstaan enkele lokale regen- en onweersbuien. Dat is goed voor de natuur. Voordat de buien overtrekken is het met 22 of 23 graden... en een matige zuidwestenwind best nog wel warm voor begin mei. Vannacht zijn de meeste buien verdwenen. Het is vrij mild. De temperatuur daalt niet verder dan 13 graden. Morgen start droog met geregeld zon. Al snel ontstaan wolken en buien. Eerder dan vandaag trekken de buien over de stad. Volgens mij tegen en in de middag. De wind waait opnieuw matig vanuit het zuidwesten. Maar het is minder warm dan vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad. Verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Rijnbaar Pans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op 5 mei is op het Agorenhof het bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
4: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: 12 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Casper Meijer met het NOS-journaal. De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. Het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vanuit het zuiden nieuwe, stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
7: Dit is Rijn Waardmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stoorn en Hoevelaken duurde 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

heren, is live vanuit de Groene Sluis hier in Lelystad. Dus de komende uren live vanuit de Groene Sluis hier in Lelystad. Kunt u meeluisteren naar de allerleukste zender die er is. Allemaal leuke muziek, allemaal leuke interviews. En er is genoeg op de programmatuur. Dus tot 4 uur blijven.

0: En dit radiocafé wordt geopend met 89 Degrees en Stevie Wonder met Through Your Heart. Hier bij Radio Leestad. En wat leuk dat je aan de andere kant zit te luisteren. En iedereen die hier in de winkel loopt, ja, het is live hier echt in de winkel. Radio Leestad is hier live aanwezig. En ja, ik hoor toch mensen aan de andere kant denken van, hè? Radio Leestad, hè? Groene Sluis. Wat is nou die Groene Sluis? Nou, daarvoor is bij ons aangeschoven Sabine van Eck. Sabine, goedemiddag.
1: Dankjewel, Matthijs.
0: Ja, wat is nou eigenlijk die Groene Sluis dan?
1: De Groene Sluis. Nou, dat is uiteraard de leukste kringloopwinkel die er maar bestaat.
0: Ja.
1: Ja.
0: En kijk, wij hebben vanochtend al een beetje een rondleiding mogen krijgen. Maar misschien kun je het even omschrijven hoe dat circulaire nou precies werkt hier.
1: Ja, precies. Ja, wij zitten natuurlijk heel erg hoog in de circulaire economie. Dus het is de verkoop van dus producten die hergebruikt worden.
0: Ja.
1: En wat er gebeurt is, ja, de inwoners van Lelystad die leveren de producten in bij de innamebalie. Mm-hmm. En dan hebben we een ontzettend groot magazijn waar de hele week door in totaal 150 vrijwilligers actief zijn. Ja. Om de goederen weer te beoordelen. Dus is het schoon, is het heel, maar ook wat voor prijs hangen we eraan. Zodat het weer verkocht kan worden aan de inwoners van Lelystad. En dat je dus inderdaad ook de producten en de goederen weer kan behouden.
0: Ja, maar die prijzen, dat zijn niet de prijzen die ik zie bij verschillende meubelwinkels, hè?
1: Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee, dat zijn echt hele schappelijke prijzen. Ja. Wij vinden het ook heel belangrijk dat ook de minima, dus mensen die wat financieel moeilijker hebben, dat die ook echt bij ons terecht kunnen.
0: Ja.
1: Dus de basisproducten, die maken we echt heel goedkoop.
0: Ja.
1: En pas de wat luxere producten of de duurdere merken, dat hangt ietsjes bovenop. Maar eigenlijk hanteren we zo'n 20% van een nieuw prijs.
0: Oh, nou, maar dat is inderdaad wel redelijk betaalbaar dan ineens. En wij zagen, kijk, je kan hier in de winkel komen en letterlijk alles om ons heen wordt verkocht. Dus het kan zijn dat we aan het eind van de middag op een andere tafel zitten. Dat zou kunnen,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, dat zou zeker kunnen.
0: Maar
1: ja.
0: Jullie doen dus ook op Marktplaats en op heel veel plekken verkopen jullie. Dus niet alleen hier, toch?
1: Ja, Marktplaats inderdaad. Dus de luxere artikelen en echt de schatten. Die plaatsen we inderdaad ook wel op Marktplaats. Maar ook gewoon vanuit de winkel verkopen we die.
0: Ja.
1: Maar het gaat veel verder dan dat. Dus ook bijvoorbeeld hebben we de groene stek. Dus de plantjes en stekjes kunnen ingeleverd worden. En hebben we een stekafdeling waar we weer nieuwe plantjes van maken. En dat weer verkopen. Dus het is, het is veel meer dan inderdaad alleen maar de goederen die binnenkomen.
0: En die goederen die binnenkomen, want het is inderdaad, het zijn heel veel soorten goederen. Het zijn niet alleen meubels, het is niet alleen kleding, hè?
1: Nee, we hebben inderdaad, in het magazijn hebben we het allemaal gesorteerd op afdelingen. Dus als de mensen bij de innamebalen komen, dan staan er allemaal vrijwilligers die de goederen allemaal al in dozen doen voor de juiste afdeling.
0: Ja.
1: En dan gaat het naar de afdeling toe en daar werken echt de vrijwilligers. En zo heb je inderdaad de boeken, de fietsen, de bouw, speelgoed, textiel. Maar bijvoorbeeld een aparte afdeling voor de tassen en voor de schoenen.
0: Ja.
1: Een aparte afdeling voor volwassen textiel, voor de kindertextiel, maar ook weer voor de keuken en het beddengoed. Maar ook bijvoorbeeld een vrijwilliger die zich ontfermt over de sieraden. En dan hebben we elektra uiteraard, het huisraad. Alles is helemaal opgedeeld in afdelingen. En die dragen zelf zorg voor de sortering en het prijzen.
0: Ja.
1: Maar dus ook voor hun afdeling in de winkel. Dat het schoon is en dat het netjes uitgestald staat.
0: Ja, het is niet zo, voor de mensen thuis die nog nooit in de Groene Sluis zijn geweest, het is niet zo dat hier allemaal vieze dingen staan of allemaal oude gebruikte spullen. Het ziet hier allemaal hartstikke super netjes uit, toch?
1: Zeker, ja. We vinden dat het echt gewoon kwalitatief goed moet zijn. En dat kan gelukkig ook. Maar bijvoorbeeld de vrijwilligers van de afdeling speelgoed, die zorgen ervoor dat alle knuffels die in de winkel komen gewassen zijn.
0: Ja.
1: En ze nemen dan de knuffels zelfs mee naar huis en gaan thuis de knuffels wassen. En dan komen ze weer terug de winkel in. En ook puzzels die worden uitgesorteerd, dat er inderdaad alle stukjes erin zitten. Ja, er is heel veel zorg en aandacht voor de producten.
0: Wat gaaf. En dan kijk ik hier zo door de winkel heen. En hier hangen ook allemaal groene vlaggetjes. Maar dat is volgens mij niet altijd dat die hier hangen, toch?
1: Nee, vandaag hebben we echt feest.
0: Waarom? Vertel.

0: dat. Het is echt ook dat is een circulair proces. Dus de inwoner die levert spullen in. En wij mogen het verkopen weer aan dezelfde inwoner. En wij willen de winst ook weer teruggeven aan die inwoner. Ja. En dat doen we indirect door dat te geven aan de goede doelen in Lelystad. Dus dat hebben we net hebben we de uitdeelavond gehad. Hebben we weer 100.000 euro mogen uitreiken. En daarbij hebben we 4 publieksprijzen. Waarbij de klant die hier komt mag kiezen welk bedrag naar welke stichting gaat. En we hebben daar 4 stichtingen voor. Ja. En Taartjes voor Lelystad is een van die stichtingen. En die waren hier inderdaad vanmorgen even aanwezig.
1: Oh, wat leuk. Dus die staan hier ook. En straks hebben we nog meer van dit soort initiatieven, toch? Die we hier straks zien.
0: Zeker. Ja, de andere 3 publieksprijzen. Dus Circulair Lelystad, De Zonnebloem en Parkinson Café. Die komen vandaag ook nog.
1: Oh, het wordt één gezellige dag. Tot hoe laat kunnen we vandaag hier terecht in de Groene Sluis?
0: Tot 5 uur. Oh. Ja, wij zijn dinsdag tot en met zaterdag iedere week van 10 tot 5 altijd open.
1: Ja.
0: En ook vandaag.
1: Dus zit je nu thuis te luisteren en denk je, ach, nou, ik ben toch wel eens benieuwd. Kom gezellig naar hier. Achter mij zie ik zelfs een cafeetje, of tenminste een koffiecorner, ja, is dat dan?
0: Zeker, de Groene Tafel. Ja, dat is een samenwerking verband met het werkbedrijf.
1: Ja.
0: En vanuit het werkbedrijf hebben we deze horeca kunnen aanbieden. Dus daar zijn we heel erg blij mee dat je echt een hele gezellige ontmoetingsplek ook hebt.
1: Nou, het is gezellig druk hier. En ik sprak net een van de mensen die hier wat boodschapjes kwam brengen. En die zei, ja, ik heb net 2 tassen ingeleverd, dus nu gaan we kijken voor iets nieuws leuk voor in huis.
0: Ja.
1: Dat is ook vernieuwen.
0: Ja, zeker. Ja, wat heel erg leuk is dat als je hier rondloopt, is dat soms kom je heel gericht voor een product. Ja. Maar vaak is het inderdaad snuffelen. En dat je gewoon iets moois tegenkomt. En dat, nou ja, dat je super blij bent dat je dat weer hebt gevonden en mee naar huis kan nemen.
1: Ja precies, inderdaad. Ja. Nou, het is schat zoeken.
0: Ja.
1: Zo moeten we daar gaan noemen. Nou, wil je komen schat zoeken? Je kan tot 5 uur hier terecht. En wij zijn tot 4 uur hier met de programma's live vanuit de Groene Zuid. We zitten letterlijk in het midden van de winkel, denk ik, hè?
0: Ja, klopt.
1: Dus alles om ons heen is te kopen. De plantjes, de kaarsenhandelaars die hier staan. Alles kan verkocht worden. Wat wil je nog meer verkopen?
2: Het bureau waar je aan zit.
1: Ja, de tafel, hè? Die kan verkocht worden, ja. Ja, dus het kan zijn
0: en
1: dat
0: je stoel.
1: En de stoel. Dat wordt staanplek. Nou, supergezellig. Nou, leuk dat we hier mogen zijn. Top, dankjewel. En we gaan er gewoon met jullie een feestje van maken.
0: Zo is het. 14 jaar de Groene Sluis.

Nick Kamen hier bij Radio Lelystad met de I Promise Myself. Nou, ik promise mezelf van alles vandaag, maar hier in de Groene Sluis is het feest, dames en heren. 14 jaar bestaan ze en ter gelegenheid van dit feestje zitten wij hier letterlijk midden in de winkel. En wij dachten, nou dat is leuk, dan doen we gewoon de complete zaterdaguitzending doen wij gewoon hier vanuit de winkel en gaan we gewoon gezellig hier zitten. En als ik dan even mag opsommen wat we allemaal krijgen, dan hebben we nu het komende 2 uur hebben we het radiocafé, waarin we eigenlijk allemaal dingen vanuit de Groene Sluis, zeg maar, aan bod brengen. Dus we hebben nog wat mensen die komen zo meteen vertellen. En we gaan eens wat mensen hier uit de winkel gewoon vragen. Mensen die gewoon lekker aan het shoppen zijn, gaan we interviewen. En daarna krijgen wij het programma en dat heet Over Lelystad Gesproken. Het is een politiek programma en dan hoef je echt niet af te haken. Je kan rustig blijven luisteren, want wij gaan proberen uit te leggen hoe de politiek nou een beetje werkt. We proberen het in ieder geval in begrijpbare taal uit te leggen. En vandaag hebben wij Sjaak Kruis te gast, dat is de wethouder. Die komt vertellen over, nou, ik denk dat het over het onderwerp zal gaan, circulaire economie, zoals dat mooi heet. Het hergebruiken van spullen. En daarna krijgen we natuurlijk ook nog het programma ECL Verantwoord Feesten. Want er wordt wat afgefeest in Lelystad. Je hoort heel vaak zeggen, nou, er is niks te doen in Lelystad. Nou, er is genoeg te doen. En daar gaan zij ons over informeren. Dus er is alle reden om te blijven luisteren tot de klok van 4 uur. En dan hebben we gewoon onze middagprogrammering. Dus de radio gaat verder, alleen dan niet meer live vanuit de Groene Sluis. Dus als je denkt, nou, ik vind het leuk, kom gezellig naar hier. Of blijf gewoon lekker bij de radio.

0: Op 5 mei is op het Agorahof het bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren uit radiolelystad.nl.
4: Radio Lelystad.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: De rechtbank grijpt nu niet in bij de ruzie over de verdeling van werkruimte in gezondheidscentrum Het Woud. Er loopt nog een zaak over de beëindiging van hun maatschap en de rechter die het kort geding behandelde vindt de zaak niet zo dringend dat niet kan worden gewacht op de afronding van dat proces. De verdeling van de praktijkruimtes is daarvan al een onderdeel. Het gaat om de artsen Armani en Grigorian. Ze werkten dus ooit samen. Toen die samenwerking strandde, bleven ze wel beide in het pand in de Griend. Armani klaagt erover dat hij bij de splitsing veel minder ruimte heeft gekregen. Grigorian zet daar tegenover dat haar praktijk groter is. De nieuwe gemeenteraad heeft meer vrouwen dan mannen. 19 tegen 18. De vorige periode was dat precies andersom. Een ander feitje, de gemiddelde leeftijd is 45 jaar... Het jongste raadslid is inderdaad van Jong Lelystad. Het is de 21-jarige Merv Jellanis. Het oudste lid is Wim Botter van de PVV met 75 jaar. Die heeft ook al heel wat dienstjaren in de raadzaal. Hij begon in 2013, toen voor Leefbaar Lelystad. Nog een feitje. Niet meer dan 9 volksvertegenwoordigers legden de eed af met de formulering: zo waarlijk helpen mij God Almachtig. De rest hield het bij de belofte. Dat verklaar en beloof ik. De 36-koppige raad in nieuwe samenstelling telt 14 nieuwkomers. Net als in andere gemeenten was de installatie afgelopen woensdag. Het was wat onrustig in het verkeer deze week. Op de stationsdreef brandde woensdag een bestelbus volledig uit, nadat zoiets maandag ook al was gebeurd op Noordersluis. In de Kempenaar raakten woensdag 2 auto's beschadigd en verkeerscontroles leidden tot 40 boetes.
3: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: We krijgen een best aardig paasweekend in Lelystad. De zon schijnt vandaag met enige regelmaat tussen de wolkenvelden door. Ook blijft het zo goed als droog. Met een middagtemperatuur van 14 of 15 graden is het zachter dan gisteren. Daarbij waait een matige zuidwestenwind windkracht 3 of 4 in de stad. Vanavond eerst opklaringen, vannacht raakt het geheel bewolkt met tegen de ochtend kans op een buitje. De temperatuur daalt amper, vannacht is het vrij mild met een minimumtemperatuur van 10 graden. Morgen is het veranderlijk, het is eerst bewolkt met soms een beetje regen. In de middag breekt de zon af en toe door, maar later kan nog wel een bui ontstaan. Het is met hooguit 12 graden en een stevige westelijke wind, windkracht 4 of 5 in de stad, frisser dan vandaag. Tweede paasdag is de beste dag van het weekend. De dag start wel koud, maar het is overwegend zonnig, bij weinig wind en 12 of 13 graden is het prima lenteweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woen.
3: Verkeersinformatie.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit de Duitse grens naar Utrecht is een ongeluk gebeurd op knooppunt Grijzoord. 5 kilometer file daar, ruim 20 minuten vertraging. De weg is daar net weer vrijgegeven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: What Do You Mean van Justin Bieber hier bij Radio Reset. En wat leuk dat je nog steeds luistert. En wij zijn live vanuit de Groene Sluis in Lelystad. En zojuist heb ik dat al een paar keer gezegd. Maar ik kreeg ook wat vragen, want mensen zeiden... ja. Maar waar is die Groene Sluis nou? Nou, we hebben voor de gelegenheid even het adres opgezocht. De Zuiveringsweg 83 in Lelystad. En dat is natuurlijk op de Noordersluis, hè? Dus je kan er lekker op de fiets heen, want de verwachte storm blijft, denk ik, weg. Ik heb het weerbericht nog net niet meegekregen. Maar volgens mij is het niet de storm die we zo verwacht hadden. Dus kom gezellig naar hier, kom gezellig naar de Groene Sluis. Want dit is hier eigenlijk een hele mooie winkel. En dat is een prima bruggetje, want tegenover mij zit Sandra. Sandra, jij bent de winkelmanager, zoals dat mooi heet, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Dat betekent dat jij de boel inricht hier.
1: Ook, ja. Daar help ik ook mee.
0: Hey, en om dat nou in te richten, hoe pak je zoiets aan?
1: Nou, mensen komen natuurlijk meubels ook brengen. Gaan dat inleveren. Dat hebben wij dan eerst in het magazijn. En hebben we een plekje, dan gaan we daar een leuk setje van maken. En dan kijken we wat kunnen we kwijt en hoe gaan we dat installeren, zeg maar.
0: Hey, en kijk, normaal gesproken zou je zeggen, ja, je richt iets in.
1: Ja.
0: En dan ben je even klaar. Maar dat werkt hier net even anders, hè?
1: Ja, dat kan echt zomaar weer anders zijn. Je kan iets erin zetten en dat kan echt binnen een kwartier dat iemand zegt... oh, dat vind ik een mooie tafel, die wil ik kopen. En, ja, en dan gaat hij weer uit de winkel, slaan we hem even op... tot de bezorging of wanneer ze hem komen halen.
0: Ja.
1: En dan moeten wij weer een andere tafel bijvoorbeeld daarvoor in de plaats zetten.
0: Dus je bent...
1: dus het is continu reuring.
0: Je bent ook dus aan het vervangen, zeg maar. Want je wilt ook dat het bij elkaar past,
1: ja,
0: denk ik.
1: Ja, zeker. Je moet wel een beetje dat het leuke eruit komt te zien natuurlijk.
0: Ja.
1: Want je krijgt van alles binnen en dat kan je smaak zijn of niet, maar je moet het wel even een beetje leuk maken.
0: Nou, maar dat inderdaad. En dat zie je dus ook hier terug, want voor de mensen die dus niet live meekijken, ja, je ziet hier een plantje op tafel en een kaarsje, hè, dus je probeert het ook echt een beetje een huiskamer te laten zijn.
1: Ja, een beetje gezellig, hè?
0: Hey, en,
1: beetje sfeer.
0: En voor de rest van de... Want ja, je hebt het helemaal ingedeeld.
1: Ja.
0: Kun jij proberen voor de mensen die het niet kunnen zien... radio, heel veel mensen zien het niet.
1: Nee.
0: Kun jij omschrijven hoe de winkel er hier uitziet?
1: Nou ja, we hebben verschillende gebieden zeg maar in de winkel. Je hebt dan als je binnenkomt, heb je woonaccessoires, kussentjes... en prularia voor in huis. Textiel, kleding, kinderkleding, beddengoed, meubels natuurlijk. Een heel middenpad. En daar maken we setjes van. Een beetje met salontafel, banken, kasten eromheen. Een beetje leuk aankleden. En er is echt van alles.
0: Ja,
1: een beetje schat zoeken ook, hè?
0: Ja, maar dat, hè?
1: Ja, je weet van tevoren niet wat je tegenkomt.
0: Ja, maar denk je dan dat mensen hier met een soort missie naartoe komen? Of denken ze, ach, ik ga gewoon even rond?
1: Soms wel. Maar je moet de missie ook wel eens loslaten. Want dan kom je weer hele andere dingen tegen. En dat zeggen ze dan ook bij de kassa. Oh, wat ik nu heb gevonden. Wat leuk, weet je wel. Dat ken ik dan van vroeger. Of kijk wat ik er tegenkom. En dan is dat gewoon een verrassing.
0: Ik kwam voor een tafeltje en ik ging naar huis met dat idee.
1: Ja. Ja, of voor heel iets kleins en ik kom met een groot meubel. Dat vind ik eigenlijk wel mooier dan mijn kast thuis.
0: Ja,
1: ja, dan kan je dat ook switchen.
0: Ja, precies inderdaad.
1: Ja.
0: Nou ja, ik zit hier letterlijk naast een kast. En er zijn al verschillende mensen bezig kijken in de kast. Die bezig opmeten en zo. Dus ik denk dat die er vandaag nog wat gaat. Want er is zoveel animo voor.
1: Ja, zo werkt het ook. En dat is ook het leuke, hè. Dat is ook het leuke van je werk.
0: Ja.
1: Je ziet dan wat je doet en dat het ook inderdaad gauw weer verkocht wordt. Dat is alleen maar mooi.
0: Dus jouw winkel is eigenlijk een levend kunstwerk?
1: Ja, inderdaad. Zo kan je het wel zeggen.
0: Hey, en je zei net iets met bezorgen. Want zo'n kast waar ik naast zit, nou, ik leg hem niet zomaar in mijn auto.
1: Nee.
0: Dat kan ook geloof ik bij jullie, hè?
1: Ja, we hebben bezorgdienst. En dat is dan alleen binnen Lelystad, omdat we dat inderdaad ook vanuit Lelystad doen.
0: Ja.
1: En dat is dan voor €17,50 wordt dat van je thuis gebracht op een eerste verdieping.
0: Ja, dat is toch ook allemaal goed, goed voor elkaar, zo.
1: Ja, hey, zeker.
0: Vertel nou eens, kom je nog wel eens wat van die pareltjes in de winkel tegen... waarvan je zegt, nou, dat had ik echt nooit verwacht... dat we die zouden kunnen verkopen.
1: Ja, je hebt wel eens echt wel dingen dat je dan... of dat je eigenlijk wel verwacht dat het snel weg en het blijft staan... of dat je eigenlijk wel iets ziet van, nou, ik weet het niet hoor... en dan is het ook zomaar weg, dus maar net wie ervoor komt, hè?
0: Ja, dat is waar, dat is waar. Maar heb je,
1: en wat je binnenkrijgt.
0: Noem eens een voorbeeldje van iets waarvan je dacht... nou, dat had ik nooit verwacht dat ik hier in de winkel zou kunnen verkopen.
1: Ja, dat is best wel moeilijk om dat eigenlijk zomaar in 1, 2, 3 te bedenken. We hebben wel eens inderdaad gehad dat je gewoon een gedeelte van een heel mooi object of zo... en dat je dan denkt, oh, is dat, en dan is dat best wel wat waard. We hebben toen een hele retrohoek gemaakt.
0: Ja.
1: En dan zijn dat inderdaad hele oude radiomeubelen met zo'n pick-up erin en zo. En dat is gewoon heel erg leuk. En daar is echt nog wel animo voor.
0: Ja.
1: Het retro.
0: Ja, dat retro is helemaal terug. Hè?
1: Ja.
0: Wij mochten bij jouw collega ook achter even kijken bij de entertainment.
1: Ja, dat is leuk.
0: Een plek waar niemand mag komen. We mochten heel even rondkijken.
1: Ja, maar dat is bijzonder hoor.
0: Lagen ook heel veel pareltjes. Ja, we mochten één tegelijk.
1: Oh.
0: Maar daar liggen allemaal pareltjes met muziek en dingetjes die nog niet hier in de winkel liggen.
1: Nee, precies.
0: Want dat is wel een beetje jagen op de plaat ook heb ik begrepen.
1: Ja, zeker. Ja, dat wordt ook heel veel verkocht. LP's en ook de cassettebandjes weer terug. Ook oude camera's, weet je, waar je gewoon een filmrolletje in doet.
0: Ja.
1: Dat soort dingen komt toch allemaal weer terug van weg geweest.
0: Wel leuk. Nou, ik heb een René bij me vandaag. En die staat achter de knop hier. En René is helemaal weg van platen. Van die langspeelplaten.
1: Oh, die kan losgaan.
0: Die, Nou, we proberen hem hier bij het rek te houden. Ja. Maar het kan zijn dat we hem straks even kwijt zijn. En dan zit hij gewoon tussen de
1: tussen
0: platen.
1: De LP's.
0: Is hij aan het snuisteren of er nog wat leuks tussen zit.
1: Ja, dat is toch leuk?
0: Ja, je verzameling is blijkbaar nooit compleet.
1: Nee. Je kan altijd wel weer iets erbij, toch? Je komt altijd wel weer wat tegen wat je leuk
0: precies.
1: Vindt.
0: Nou ja, dat is het inderdaad. Precies. Nou goed, wij gaan op missie, want René moest barkrukken hebben. Dus we gaan straks ook nog even op barkrukkenjacht.
1: Ja, goed.
0: Dus dat komt helemaal goed.
1: Wie weet.
0: Hey, leuk dat we vandaag bij jullie in de winkel mogen zijn.
1: Ja, gezellig. Ja. En, het is een gezellige verjaardag, toch? Of
0: nou,
1: niet?
0: Maar dat, hè, dat wat een leuk verjaardagsfeestje. Ja, dus we gaan het met jullie vieren. En dankjewel dat je even hier wilde vertellen.
1: Ja, heel graag gedaan. Dankjewel, hè.

0: Jongens, dit is Higo uit Zwolle, waar ik ben. En ik begreep, ja, ik heb hier de muziekplanner bij me zitten, Marcel. Het is een speciaal verzoekje, begreep ik, of niet?
1: Nou, ik had toevallig aan een collega van mij gevraagd van... Hey jongens, hebben wij dat nummer ergens? Want dan vind ik het wel leuk om dit in de dagprogrammering te hebben.
0: Het klinkt hartstikke ja, fijn, maar het is niet, we zien dit niet in een top 40 terug of zo, toch?
1: Zeker deze muziek. Ja, ja? Ja, ja, dit nummer staat in de top 40.
0: Oh,
1: ja.
0: Oké. Okay. We horen de hele dag door muziek, maar ook hier vanuit de Groene Sluis horen we dat. Maar jij plant het allemaal. Hoe gaat zoiets?
1: Nou, dat is een redelijk technisch verhaal,
0: ja,
1: en een gevoelsverhaal. Daar ga ik niet iedereen mee, lastigvallen.
0: Maar het gevoel ben ik benieuwd naar. Is dat gewoon waar je zin in hebt? Of werkt dat
1: anders? Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Dus we zijn echt wel... Er zijn gouden regels binnen radiowereld waar je wel en niet aan moet houden.
0: Ja.
1: En dat probeer ik. En wat wij proberen met Radio Lelystad is een beetje een mix. Laten we wat bekende zenders noemen. Tussen Radio 10 Gold en Sky Radio, zeg maar. Een beetje, ja, dat.
0: Het luistert lekker weg, dat idee.
1: Het luistert gewoon lekker weg. Het is niet te druk, je hoort niet te veel. Het kabbelt.
0: Ja, ja, precies. En, ja, en we hebben een Flevo-schijf.
1: We hebben ook nog een Flevo-schijf. Gaan we die draaien dan?
0: Die komt een aantal keer terug. Dat is leuk, want nu zie ik de techniek denken... Oh, die staat helemaal niet klaar. Maar die Flevo-schijf, wat is dat dan precies?
1: Flevo-schijf is een plaat die een aantal radiomakers kiezen. Waarvan wij denken van, oh, dat is wel leuk. Daar zit potentie in. En misschien is dat wel een potentiële plaat om vaker naar te luisteren.
0: Ja, en dat doen wij dan een week lang, hè?
1: Ja, dat doen we een week lang. Ongeveer om de 3 uur komt hij langs.
0: Ja.
1: En dan iedere zaterdagmiddag, dus dat is vanmiddag weer, rond een uur of rond 5 uur. Of
0: ja,
1: rond,
0: ja, ja, alle vijf uur, klopt. Ja, ja.
1: Wordt de nieuwe Flevo-schijf gekozen voor die week daarop. En dan wordt hij, ja, ook nou wordt hij bekendgemaakt.
0: In
1: laten
0: het,
1: we het zo
0: muziekplein,
1: zeggen,
0: inderdaad.
1: En, ja, met Arno Koert.
0: Die Flevo-schijven, het is niet iedere keer hetzelfde genre. Hè? Deze week is hij Nederlands.
1: Klopt.
0: Maar volgende week niet meer. En
1: dat dus weten we niet van tevoren. Dat hangt er vanaf wat voor platen er in
0: wij weten het wel.
1: Zitten.
0: We krijgen heel netjes een mailtje. En het is maar net hoeveel je... Nee. Er worden geen tikjes gestuurd. Nee, het wordt puur op gevoel gekozen.
1: Het is, het is echt het gevoel wat we bij een plaat hebben. Of wij denken van, hé, dat... Ja, daar zit potentie in. En ja, het kan maar zo zijn dat meerdere weken achter elkaar een Nederlandstalige plaat is. Maar ja, het kan ook meerdere malen achter elkaar een anderstalige plaat zijn.
0: Het varieert van alles. Nou, ik stel voor, want we hebben de techniek moeilijk genoeg gemaakt, maar die had het gewoon na 10 seconden al klaarstaan. Dit is de Flevo-schijf van deze week.
2: Dit is deze week de Radio Lady.

Brian V hier de Flevo-schijf bij Radio Lees. Dat terwijl dat eigenlijk Gerard Joling zou kunnen zijn. Want dat hebben we de rest van de week gedraaid. Alleen dit systeem besloot, nee, we doen een hele andere Flevo-schijf erin. Maakt niet uit, want we hebben er heel veel, iedere week één. Over ongeveer, nou... Ja, precies. Ja. De techniek zegt tegen mij, jij de techniek pesten, dan zullen we je krijgen met een heel ander nummer. Dat is op zich wel grappig. Nee, zo rond de klok van 16:30 horen wij wie de nieuwe Flevo-schijf deze week zal zijn in het Muziekplein. Een mooi programma bij Radio Lelystad dat al jarenlang draait. Het is absoluut de moeite waard om te gaan luisteren. Goed, we gaan zo meteen naar het nieuws, weer en verkeer. En dan ga ik u vertellen dat wij zo meteen nog eens even gaan praten met iemand die gewoon lekker aan het shoppen is. We gaan eens eventjes praten met een vrijwilliger. We praten straks ook nog even bij met Sabine over de Groene Sluis, want we zitten hier vandaag vanuit de Groene Sluis. En het is hier feest, want ze bestaan 14 jaar aankomende week. Dus wij vieren het feestje graag met ze mee. En we zitten letterlijk midden in de winkel. Er is hier een huiskamer gecreëerd. Tussen het meubilair in, zeg maar. Dus tussen de banken en de stoelen in. Hebben ze een hele huiskamer gemaakt. Het ziet er supergezellig uit. En normaal gesproken draaien ze geen muziek hier in de winkel. Vandaag even wel, want vandaag is het radiodag. En dat betekent dus dat mensen ook gewoon gezellig hier op de banken en stoelen gaan zitten. Dus het wordt één gezellig feestje. Wil je ook naar hier komen? Dat kan. Het is aan de Zuiveringsweg 83 in Lelystad. En je bent in ieder geval tot 17:00 welkom. Maar we moeten ook even luisteren naar het nieuws, jongens.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op 5 mei is op het Agorahof het Bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het Bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
4: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
5: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
2: 4 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Israël dringt bewoners van het zuiden van Libanon verder terug. Er is een grootschalig evacuatiebevel afgegeven voor de stad Tyrus. Daar zitten naar schatting tienduizenden mensen. Israël claimt dat Hezbollah actief is in de omgeving en heeft al aanvallen uitgevoerd. Ook de hoofdstad Beirut lag weer onder Israëlisch vuur. Er zijn weer een paar schepen door de straat van Hormuz gevaren. Voor de tweede keer sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten is een Turks schip door de zeestraat gekomen. En ook een schip uit India is richting de Indische Oceaan gevaren. Gisteren werd voor het eerst een Europees schip doorgelaten. Iran heeft de straat van Hormuz al weken nagenoeg volledig afgesloten. Het staatspersbureau meldt nu dat schepen met essentiële en humanitaire hulpgoederen in overleg naar Iraanse havens mogen varen. De boordschutter van een Amerikaans gevechtsvliegtuig dat vermoedelijk werd neergehaald boven het zuiden van Iran is nog altijd niet gevonden. Zowel Iran als de VS zijn op zoek naar hem. Het Iraanse regime zou een beloning van tienduizenden dollars hebben uitgeloofd voor wie de Amerikaan vindt. De piloot van de straaljager die werd eerder al gered. En Botik van de Zandschulp is er niet in geslaagd om de finale van het ATP-toernooi van Boekarest te bereiken. De tennisser verloor op het gravel in de Roemeense hoofdstad in 3 sets van Mariano Navone. Van de Zandschulp had 3 matchpoints tegen de Argentijnse nummer 60 van de wereldranglijst, maar verspeelde die allemaal. De 3e set ging vervolgens naar de Argentijn. Het weer nog, er trekt langzaam meer bewolking het land binnen. Lokaal kan er wat lichte regen vallen, het is een graad of 15. Vannacht dan stijgt de kans op regen en ook morgen trekken er buien over het land, met tussendoor ook af en toe zon. Het wordt dan maximaal 14 graden. De tweede paasdag is er vaker zon en wordt het ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit de Duitse grens naar Utrecht is een ongeluk gebeurd op knooppunt Grijzoord. 5 kilometer file daar en ruim 20 minuten vertraging. De weg is daar net weer vrijgegeven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Rolf Sanchez hier bij Radio Leester met Darte Mbesso. En leuk dat je luistert. Dit is een live programma en dat is niet vanuit de studio zoals u gewend bent, maar live vanuit de Groene Sluis. En de Groene Sluis is een circulaire winkel. En ik heb mij net laten vertellen, dat betekent dat je tweedehands dingetjes die nog best een ronde mee kunnen, die kun je hier naartoe brengen bij de Groene Sluis. En daarna kun je het hier ook weer kopen. Want ja, dat is dan wel de bedoeling. Het is echt letterlijk een winkeltje. En in die winkel lopen natuurlijk een heleboel klanten. En een van die klanten hebben we even gevraagd om je aan te schuiven. Thea, welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, jij komt met enige regelmaat hier in de winkel, hè?
1: Dat klopt. Ik kom uit Lelystad. Jij komt niet uit Lelystad. Ik kom uit Almere. Maar ik kom hier met heel veel plezier altijd naartoe.
0: Maar is het dan dat je het al heel lang wist dat het hier zat? Of is het toevallig dat je er tegenaan liep?
1: Nou, mijn dochter heeft hier een hele tijd gezeten. En toen ben ik hier ineens komen kijken.
0: Ja.
1: Dat was heel gezellig. Die had mij erop al geattendeerd. Mam, hier heeft hier een leuke kringloop. Ik zeg, prima.
0: Ja.
1: Dus toen ben ik hier gewoon regelmatig gekomen.
0: Ja, want het is niet alleen winkel hier eigenlijk.
1: Nee, het is echt de complete beleving. Hè. Gezellig hier om een kopje koffie of kopje thee. Gevarieerd aanbod elke keer. Nou, dat is hele goede prijs altijd. Ja. En ontzettend aardige mensen. En ja, natuurlijk, wat je vindt is je allegio. En het is allemaal leuke dingen allemaal. Ja.
0: Hey, en heb je nou een huis helemaal volgepropt met spullen van de Groene Sluis? Of valt dat mee?
1: Nou, dat valt op zich wel mee. Maar ik kom wel met regelmatig wat leuke dingen tegen. Maar ik schenk natuurlijk ook weer terug, hè?
0: Oh ja.
1: Dat is heel simpel.
0: Ook circulair, bij jou thuis eigenlijk al.
1: Ja, tuurlijk.
0: Oh ja, ja, ja. Ja,
1: ja, wisselen, hè. Van seizoen wissel ik wel eens. Dus, qua beeldjes en zo. Dus dan koop ik weer wat nieuws en dan leef ik weer wat terug in.
0: Oh.
1: Zo zit dat.
0: Moet ik het dan zo voor me zien dat je zeg maar zo tegen de kerstperiode hier de kerstballen haalt en daarna ze gewoon weer terugbrengt en andere dingen uitkiest? Werkt het zo ongeveer?
1: Nee, het werkt ietsjes anders, maar wel een beetje vergelijkbaar. Sommige dingen meenem ik mee. En dan, zoals nu ook, ik ben zoveel kilo afgevallen.
0: Ja.
1: En dan komen er weer kleding gewoon weer terug naar de kringloop. Zo simpel zit dat.
0: Oh ja, ja.
1: Ja, dat kan ook nog,
0: uitzoeken.
1: Ja.
0: Ja, dat is op zich waar. Hey, en tussen alle pareltjes die je gevonden hebt, wat is nou het leukste wat je hier ooit hebt gekocht waarvan je zegt, dat had ik dus echt nooit verwacht dat ik dat hier zou vinden?
1: Dat is iets wat je dus... je hebt een hele mooie bloem bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: En die kan je dan prepareren in een bol.
0: Ja.
1: En daar zaten alle spullen zaten erbij. Dus die kon ik dus meenemen naar huis. Dan had ik een hele mooie bloem gekregen. En die kon ik daar gewoon mee in doen. En die blijft gewoon mooi. En dat verwacht je niet hier.
0: Nee, want je zou zeggen, alles wat hier is al eigenlijk een beetje gebruikt misschien.
1: Ja, dit was nog helemaal compleet, dus ik ben helemaal blij.
0: Dus had ooit iemand misschien een keer een cadeau gekregen?
1: Ja, je weet maar nooit. Het is altijd de vraag wat je kan wel vindt. Hè? En je weet ook niet wat mensen ermee doen. Ja. Ik heb nu bijvoorbeeld een shirtje, er zit nog een prijskaartje op.
0: Oh.
1: Dus goed. zag ik toevallig zitten. Ik denk, wat is dit? Maar dat gebeurt gewoon, dat soort dingen.
0: Ja.
1: En dan is het fijn als jij dat kunt meenemen.
0: Ja, precies. En nog even verder op die plant. Want ik zag hier zelfs, het heet de Groene Stek. Daar zitten wij schuin tegenover. Maar daar kun je dus ook gewoon inderdaad echt plantjes en zo kopen. Hè, die gestekt zijn hier.
1: Oké.
0: Ja, tenminste, dat hebben ze me net ook uitgelegd. Is dat hierachter worden planten gestekt. Dus er worden kleine plantjes van gemaakt. En die kun je dan hier weer kopen in de winkel. Dus ook als je niet al te groene vingers hebt, maar je wil wel planten in huis. Je kan ze hier komen kopen.
1: Nou, ik heb inderdaad geen groene vingers. Dus ik ga straks even kijken.
0: Je kan nog even shoppen. Wat
1: ga ik straks even doen. Ik was nog niet zo ver gekomen.
0: Nee, helemaal goed. Nee. Nou, gezellig dat je er bent. En leuk dat je even bij de radio wilde komen.
1: Ja,
0: en blijf gewoon gezellig hier rondlopen op dit feestdag.
1: Dat gaan we zeker doen. Ik ga zeker genieten. En bedankt in ieder geval jou ook voor het gezellige gesprek. Oké, dank je.

0: Ja, dat was G-Night met Mr. Big Stuff. Ken je die term, Sjaak?
1: Ja, maar ik betrek hem niet op mezelf.
0: Ja, we praten met Sjaak Kruis, wethouder van onze gemeente. En die heeft onder meer in portefeuille duurzaamheid en alle circulariteiten wat daarmee te maken heeft. En in dit blokje willen we het daar eens over hebben. Misschien eerst maar voor de luisteraar die dat allemaal niet zo meekrijgt. Wat doet een gemeente met duurzaamheid?
1: Nou, een gemeente doet heel veel met duurzaamheid. Wij proberen natuurlijk zo goed mogelijk voor ons eigen kleine stukje aarde te zorgen. En daar hoort duurzaamheid allicht al bij.
0: Nee, dat is de mooie tekst, maar ja. Wat doen ze dan concreet?
1: Wat wij concreet doen? Ja, ik zou zeggen, heb je een uurtje om dat alleen maar al te vertellen. We zijn bezig om duurzaam te bouwen. We zijn bezig met natuurontwikkeling die heel erg de moeite waard is in Lelystad. We steunen initiatieven die te maken hebben met circulariteit. Zoals hier in Groene Sluis ook allemaal gebeurt.
0: Wat betekent dat? Dus we steunen initiatieven die met circulariteit te maken hebben?
1: Nou, bijvoorbeeld is er volgende week in het Lady Center een circulaire festival, hebben ze het genoemd. En dat is een club initiatiefnemers die ook wat bijdrage krijgt van de gemeente om ook te laten zien daar wat je met circulaire economie allemaal voor fantastische producten kunt maken.
0: En in het volgende uur, dames en heren, als u daar meer van wil weten, komt Jaap Knip in het volgende uur daar ook over vertellen. Mooi. Wat dat allemaal is en waarom het leuk is om daarheen te gaan. Maar ik probeer hem even handen en voeten te geven. Hè? Want natuurlijk denken toch veel mensen die de gemeente een beetje kennen. Duurzaamheid, circulariteit, dat zijn vooral stapels papier, arme bomen, want het zijn beleidsnota's.
1: Ja, nou, het goede nieuws is dat we tegenwoordig bijna alles digitaal doen. Dus
0: dat scheelt de bomen.
1: Ja. Dat scheelt wel bomen.
2: We houden de bomen.
1: Nee, maar wij proberen het ook vooral heel praktisch te maken. Vooral te zorgen dat de stad er een beetje beter van wordt. Echt in het doen en laten van. Zoals

0: Als bijvoorbeeld wij in het beheer van de openbare ruimte echt rekening houden met de toepassing van duurzame materialen. We proberen materialen her te gebruiken die nog te gebruiken zijn. We gaan naar energiezuinige verlichting. Daar, die is er eigenlijk al vrijwel volledig. Maar daar is altijd nog verbetering in vatbaar. Dus er kan van alles en nog wat. En we proberen dat ook zelf in ons eigen handel als gemeente zo goed mogelijk handen en voeten te geven.
1: En een mooi voorbeeld daarbij, waar het volgens mij veel in de raad over gegaan is in de gemeenteraad de afgelopen weken of maanden misschien wel, is iets wat daar heet circulair ambachtscentrum. Nou, bij het beginnen, wat is een circulair ambachtscentrum en waarom moet het er komen? En waar moet het komen?
0: Nou, een circulair ambachtscentrum is in feite een plek waar je probeert om van bestaand materiaal weer nieuwe dingen te maken, of het her te gebruiken, of weer te verkopen. In feite is de Groene Sluis daar ook een voorbeeld van, als kringloopwinkel.
1: Maar die hebben we dus al, zou je zeggen.
0: Ja, de Groene Sluis hopen wij heel erg, en daar zijn we ook volop in een gesprek, om zich aan te sluiten bij dat circulair ambachtscentrum. Daar komt ook een nieuwe vorm van het brengstation. Er is nu iets op de zeeas te weg, wat overigens niet te vergelijken is met wat er nieuw gaat komen. Waar mensen hun spullen heen brengen. En dan gaat eerst gekeken worden, wat is er nog bruikbaar? Wat moet niet per se weggegooid worden?
1: Want wat nu al wel gebeurt, is dat als je daar met je karretje heen gaat, dat je niet zomaar in één grote bak grof vuil mag storten.
0: Nee,
1: maar dat de mannen en vrouwen daar best streng zijn in wat is hout, wat is metaal, wat is hard plastic. Nou, bedenk het maar.
0: Ja, wat we nu in het circulair ambachtscentrum straks gaan doen, hier op de Noordersluis, gaat nog een paar stappen verder. Daar wordt eerst veel meer geselecteerd wat is bruikbaar materiaal. En dat gebeurt nu nog niet op die manier. Ja, er worden uit al die bakken ook wel weer dingen gehaald die wel bruikbaar zijn.
1: Maar dat is niet helemaal legaal, geloof ik, want die verdwijnen dan
0: daarmee is het ook niet controleerbaar en niet voelbaar wat er precies gebeurt.
1: Nee.
0: Dus wat je eigenlijk wilt, is dat spullen die nog bruikbaar zijn meteen weer worden hergebruikt. Dat spullen die te repareren zijn ook gerepareerd worden. Dus dingen als het repaircafé is daar een mooi voorbeeld van hoe dat werkt. Maar ook dat
1: misschien moet je even uitleggen voor de luisteraar wat een repaircafé is.
0: Een repaircafé, dat is een plek waar een aantal vrijwilligers bezig zijn om elektronische apparaten en andere dingen die kapot zijn toch te proberen om ze nog weer te maken en ze daarmee ook weer een tweede leven te geven.
1: En die zitten nu ergens anders?
0: Ik weet niet precies waar ze op dit moment zitten, maar in een van de buurthuizen volgens mij.
2: Binnenin zitten die toch?
0: Ja,
2: In het centrum? Waar vroeger de speelgoedwinkel even heeft gezeten. Naast de gang.
0: Dat soort initiatieven willen we eigenlijk zoveel mogelijk bundelen op die ene plek, zodat mensen, voor inwoners, het makkelijk is als je iets overbodigs hebt of als je afval hebt waarvan je denkt van, nou, dit kan een tweede leven krijgen enzovoort, dat je het daarheen brengt en daar het ook in belangrijke mate verwerkt wordt. Het is ook heel prettig als je kunt zien dat de dingen die jij daar achterlaat, bijvoorbeeld in een kringloopwinkel, Groene Sluis, weer verkocht gaan worden.
2: Maar dat is dus niet, want ik hoorde geruchten gaan door leden, dat er komt een tweede stort.
0: Nee.
2: En dan maar het is helemaal geen stort.
0: Absoluut niet.
2: Ja.
0: Nee, dat is echt een groot misverstand wat bij een aantal bewoners daar heerst.
2: Ja.
0: Dat het een soort afvalstort zou worden.
1: Maar
0: dat
1: blijft de stort
0: niet
1: aan de Zeeasterweg dan gewoon bestaan?
0: De stort blijft bestaan, de afvalstort. Maar daar gaat HVC, het brengstation doet, die gaat daar weg, die gaan dat verplaatsen, maar gaan dat op een hele andere manier doen. Dus niet zoals het nu gebeurt, alles meteen in al die containers die er staan, maar ze gaan het eerst heel selecteren wat is bruikbaar. Het idee is ook dat er werkplaats bij komt waarin spullen weer verwerkt worden enzovoort enzovoort.
1: Maar stel, ik ben mijn tuin aan het opruimen geweest en ik heb een hele bende van oude stenen, hout. Je wil het niet weten. Ik laai mijn karretje vol. Kom je dan toch naar dat nieuwe ambachtcentrum, circulaire ambachtcentrum? Of ga je mee daar nog wel naar de start?
0: Nee, in principe ga je daarmee naar dat nieuwe circulaire ambachtcentrum. En wat daar... Wat er nu gebeurt is dat die stenen en het groen allemaal op één hoop wordt gegooid. Dat gaat heel erg veranderen.
1: Maar ook je takken, snoeiafval, kun je nog gewoon daar brengen?
0: Ik denk het wel. Ik weet niet helemaal 100% zeker wat wel en niet. Dat moeten we voor een deel ook nog uitwerken. Is HVC, die het initiatief hier toen ook met ons samen als gemeente en met anderen neemt, mee bezig. Maar kijk... is ook de angst dat er allemaal groente en fruit afval en dat soort dingen. Dat gaat niet gebeuren.
1: Maar dat moet wel ergens heen natuurlijk.
0: Ja, maar daar hebben we onze containers voor. Bij de huizen of bij de flatgebouwen zijn we nu ook die containers aan het neerzetten enzovoort. Dus daar,
1: Die kun je zelf doorbrengen. Ja. Hey, tenslotte voor dit blokje, wanneer moet dat ongeveer zijn beslag krijgen?
0: Nou ja, we zijn nu bezig om dat plan verder uit te werken. En alle onderzoeken die moeten, milieuonderzoeken, verkeersonderzoeken... hoe gaat de ontsluiting, hoe gaat het precies, hoe past het allemaal het best? En hoe zorg je dat dat ook zo netjes mogelijk ingepast wordt op de Vaartweg 85? Want dat is het adres waar het gaat komen.
1: Wat zit daar nu?
0: Daar zit nu een verzameling van wat bedrijven. Okay. En die bedrijfjes, dat zijn over het algemeen bedrijven die daar tijdelijk hebben gezeten. Die krijgen voor een deel een nieuwe plek, voor een deel gaan ze ook weer andere dingen doen. En dan wordt ook een deel van de gebouwen die daar staat, gaat gebruikt worden voor dat nieuwe ambachtcentrum. Ook dat is circulair. Ja, zeker. Precies. Dat is heel belangrijk. Dus,
1: wat dat betreft blijft de kringloopwinkel, gaat de kringloopwinkel een steeds belangrijke rol spelen. Ja. Ook in de toekomst. McLemore en Ryan Lewis... A feature once heeft over de thrift shop. En dat is de kringloopwinkel.

0: Can we go thrift shopping?
1: What?

0: I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Limited edition, let's do some simple edition.
1: Je hoorde de reclame al, that's $15 for a t-shirt. McLemore, Ryan Lewis.
2: Nou, ze zijn hier een stuk goedkoper, hoor. Goedkoper.
1: Ja, hier zijn een stuk goedkoper. Hadden het over de Krimlo-winkel, de thrift shop. Ja. En het bruggetje was, kom dan gewoon even naar de Groene Sluis. Want daar zitten we vandaag met Radio Lelystad. Om te praten over Lelystad. In dit geval doen we dat met Sjaak Kruis. En na de boodschappen, want die zijn ook belangrijk. En de nieuws, gaan we dat opnieuw doen. En dan praten we niet alleen over circulariteit. Maar gaan we ook even door over het onderwerp energie.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
4: Lelystad. Op 5 mei is op het Agorahof het Bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
5: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
6: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
7: De rechter moet de knoop doorhakken nu een 23-jarige man uit de kamp door sommigen wordt gezien als reden van 3 explosies bij zijn ouderlijk huis. Elders in dezelfde straat, terwijl de familie dat ontkent en zegt niet te weten wie er achter de aanslagen zit. Het zou een vriend van de zoon kunnen zijn die al eerder aanslagen pleegde. Dat de zoon een crimineel verleden heeft, wordt niet ontkend. Huisbaas Centrada aarzelt tussen verschillende mogelijkheden. De corporatie kwam terug op een eerder plan tot ontruiming, omdat sprake is van een gezin. Onder andere een beperking voor bezoeken van de zoon aan het huis kwam op tafel. Maar dat ligt ook lastig. Deze week was de zitting. Een laatste poging van de rechter de partijen tot een schikking te laten komen faalde. Uitspraak over 1,5 week. Op de site van Omroep Flevoland staat een verslag. Het wandelnetwerk in en rond Lelystad is klaar. En het is deze week officieel in gebruik genomen met de onthulling van een bord door wethouder Jan-Nico Appelman van gedeputeerde Harold Hofstra. Ze onthulde het overzichtsbord van het netwerk in het Zuigerplasbos. Het wandelnetwerk verbindt recreatieve gebieden, natuur en landschap door middel van genummerde richtingspijltjes en overzichtsborden langs de routes. De gemeente en de provincie waren beide bij de ontwikkeling betrokken. Het is het eerste in zijn soort in Flevoland en de bedoeling is dat andere gemeenten volgen en er een provinciaal netwerk ontstaat. Radio Lelystad doet maandagavond live verslag van de dodenherdenking. Behalve via de radio is de plechtigheid te volgen via Facebook. Job Fakkeldij verzorgt het commentaar. Het is als het goed is de laatste keer bij het monument in het Stadspark. Er komt een nieuw monument in het Zilverpark. Dat had al klaar moeten zijn, maar de aanleg is vertraagd.
3: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
8: Het weer is omgeslagen in Lelystad. Wolkenvelden trekken over de stad. De zon schijnt ook nog wel van tijd tot tijd. Eerst is het overwegend droog. Later vanmiddag en vanavond ontstaan enkele lokale regen- en onweersbuien. Dat is goed voor de natuur. Voordat de buien overtrekken is het met 22 of 23 graden... en een matige zuidwestenwind best nog wel warm voor begin mei. Vannacht zijn de meeste buien verdwenen. Het is vrij mild. De temperatuur daalt niet verder dan 13 graden. Morgen start droog met geregeld zon. Al snel ontstaan wolken en buien. Eerder dan vandaag trekken de buien over de stad. Volgens mij tegen en in de middag. De wind waait opnieuw matig vanuit het zuidwesten. Maar het is minder warm dan vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad. Verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
9: Dit is Rijnmond Arpans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Welkom terug in de Groene Sluis van Vanuit de Groene Sluis zendt Radio Lelystad live uit. Dit is weer het derde uur van onze eerste zaterdag van de maand. En deze keer dus vanuit de Groene Sluis. En als u toch denkt, die zijn jarig, want die hebben een jubileumfeestje. Kom dan gewoon even langs, kijk bij al deze mooie spulletjes. En wie weet kun je ook nog even live op de radio als je toch in de buurt bent. Want we zenden van hieruit live uit. En als je nou toevallig denkt, ja, ik ben even op mijn Facebook aan het neuzen. Daar kun je ons ook tegenkomen, want u kunt ons niet alleen horen, maar ook zien vandaag via het Facebookkanaal. Worden we live gestreamd. En als je goed luistert, hoor je ons dan ook nog hier. En dat allemaal vanuit de Groene Sluis. We zijn in gesprek met Sjaak Kruis, wethouder voor klantenkanders, duurzaamheid en circulariteit. Daar hebben we het eerste blok over gehad. Maar ook over energie. En over energie is veel te doen. Dus we dachten, laten we daar ook eens een blokje over spreken. Sjaak, misschien is het goed of we de mensen nog even proberen uit te leggen wat er nou aan de hand is. Want je zou denken, ik kijk om me heen, ik zie overal windmolens. Veel plekken kunnen last hebben van een gebrek aan energie. Lelystad toch niet?
10: Ja, dat zou je haast denken.
1: En, maar het is niet zo, hè?
10: Dat is niet zo. Kijk, al die windmolens en al die zonnepanelen, die leveren hun stroom allemaal aan een landelijk net. En dat zit gewoon aan elkaar vast. Dus of die stroom uiteindelijk daar vandaan in Groningen of in Limburg of in Lelystad terechtkomt, dat kun je niet meer zeggen. Zo werkt dat niet. Dus dat is de verklaring waarom het op een plek heel veel energie gewonnen kan worden en tegelijkertijd er een tekort aan energie kan zijn.
1: Ja, want is levering. Er een tekort aan energie of is er een tekort aan wat ze dan zo duur noemen transportcapaciteit?
10: Ja, dat laatste is het eigenlijk veel meer. Je kunt het vergelijken gewoon met het verkeer op de snelwegen. 80% van de tijd vloeit dat prima door. Kan je prima 100 of 120 rijden. En alleen op een paar uur van de dag, 's morgens vroeg als iedereen opeens naar zijn werk wil, en 's avonds als iedereen weer terugkomt, dan ontstaat de file en dan stroopt het op en dan kunnen we niet verder met z'n allen.
1: Wat je dan bij
10: iets vergelijkbaars is met stroom aan de hand.
1: Wat je dan op de snelweg doet, is er een rijbaantje bijleggen.
10: Ja, en een rijbaantje bijleggen in energietermen is een heel langdurig en ingewikkeld proces. Want dan moet je nieuwe hoogspanningsleidingen aanleggen. En daar ben je zomaar 10 jaar mee bezig.
1: Waarom duurt dat 10 jaar?
10: Omdat daar heel veel uitzoekwerk, procedures en weet ik veel wat allemaal aan vast zit. Dat betekent dat het hele net verder verzwaard moet worden. En dat is niet alleen kabeltjes erbij leggen, maar ook nieuwe stations, nieuwe hoogspanningsstations en onderstations maken. Dat moet allemaal ook weer goed verdeeld worden. Dat moet ook weer vele jaren mee kunnen, enzovoort, enzovoort. Dus het is echt een ingewikkeld proces om dat goed te doen.
2: Kunnen we dat niet ook circulair maken?
10: Dat gaat nog wat ingewikkeld, denk ik, op dit moment.
2: Heel veel mensen hebben de mogelijkheid tot zonnepanelen.
10: Ja.
2: Je zou zeggen, hou je stroom bij jezelf.
1: Letterlijk circulair, een cirkel. Ja.
10: Oh, zo bedoel je hem, Ja. Nee, dat is zeker zo. Dat is ook heel erg van belang, dat meer gaat gebeuren. Dat noemen we local for local. En dat is dat je veel meer naar de lokale situatie kijkt wat daar nodig is en hoe je met inderdaad zon en wind met name en met batterijen en met waterstof, hoe je dan een pakket kunt maken wat lokaal gebruikt kan worden.
2: Ja.
10: Dat is nu nog in regelgeving ingewikkeld.
1: Dat mag niet, geloof ik.
10: Dat mag niet zo.
2: Maar wij hebben ooit een keer een rondleiding mogen genieten in de Amsterdam Arena.
10: Ja.
2: En daar doen ze dat dus wel. Daar hebben ze hun eigen accu's.
10: Zolang het zeg maar achter de meter blijft, dan kan je heel veel. Dan mag van alles. Kijk, ik heb ook zonnepanelen op mijn, op mijn dak. Ik heb een batterij daarbij. En die zorg er samen voor dat mijn energieverbruik zo efficiënt mogelijk is.
1: Dus
10: ik zo min mogelijk van het net gebruik.
1: Dus jouw zonnestroom hoeft niet het net op?
10: Een deel van mijn zonnestroom gaat niet het net op. Die blijft bij mij in huis, zeg maar.
2: Wat je
10: om de wasmachine te laten draaien, of de koelkast, of de, noem het allemaal wel.
1: Want dat is de ene kant. Er zijn er best veel mensen die nu zich zorgen maken door alle publicaties, waar of niet waar, die er zijn. Want je mag straks nog wel terugleveren aan het net, maar je krijgt er geen geld meer voor. En nu is het verdienmodel om die zonnepanelen terug te verdienen, dat je ook verdient op het moment dat je de stroom zelf niet nodig hebt.
10: Ja. Klopt. En dat, inderdaad, het klopt. Dus de bewegingen in de Haagse politiek, die zijn heel tegenstrijdig. Enerzijds willen ze die duurzame energie en zonnepanelen en wind enzovoort enzovoort. En daar doen wij in Flevoland ook heel verschrikkelijk veel aan. Zowel als gemeente, maar ook in de provincie als geheel. En aan de andere kant wordt het financieel door Den Haag steeds minder aantrekkelijk gemaakt. Tegelijkertijd is het nog altijd zo dat de terugverdientijd voor je zonnepanelen is weliswaar wat langer geworden. Dat is op het hoogtepunt denk ik 5 jaar geweest. Je hebt het nu over 7 of 9 jaar. En dat is nog altijd zeer de moeite waard. Alleen het is inderdaad minder gunstig dan het was.
1: Voor bedrijven speelt er natuurlijk wat anders. Die hebben natuurlijk veel meer energie nodig. En nu hoorde ik van initiatief op bedrijventerrein Noordersluis. Met allemaal ingewikkelde termen van peaksaving tot bedenkwat. Maar eigenlijk, wat die volgens mij daar aan het doen zijn, is aan het kijken, kunnen we ons energiegebruik een beetje op elkaar afstemmen, hè?
10: Ja, dat is een van de dingen die wij als gemeente ook proberen te organiseren. Dat is bedrijven bij elkaar brengen. En dat is hier op Noordersluis met 5 bedrijven heel goed gelukt. 5 grote energiegebruikers die energie niet altijd op hetzelfde moment nodig hebben. Dus die een coöperatie hebben gevormd om daar zo efficiënt mogelijk met elkaar mee om te gaan.
1: En mogen daar
10: ook nieuwe contracten op te sluiten.
1: Ja, want dat is het ingewikkelde. Volgens mij moeten we dat ook nog even proberen uit te leggen. Wat er nu gebeurt is dat op dat net, daar heb je een aansluiting. En je hebt gezegd, ik heb een x-capaciteit gereserveerd. Los van de vraag wie daadwerkelijk gebruikt.
10: Klopt.
1: En volgens mij rekent de netbeheerder om te kijken, te kunnen constateren, het net is al het niveau. Ja. Niet met het werkelijk gebruik, nee. Maar met wat je gereserveerd hebt.
10: Nee, dus een van mijn collega's zei het ook. We hebben eigenlijk geen echte crisis, maar een theoretische crisis. En in belangrijke mate is dat ook feitelijk zo. Want inderdaad, de maximumcapaciteit waarop gecontracteerd is, die wordt gerekend en niet datgene wat daadwerkelijk gebruikt wordt. Nou, maar als je dus in staat bent om met elkaar als bedrijven, zoals hier op Noordersluis gebeurt, dat wat te matchen en samen te werken, dan kan dat ook daadwerkelijk gewoon ook weer ruimte op het net opleveren voor anderen.
1: Maar nog verder gaan, zou
2: hebben
1: je
2: we
1: kunnen
2: nou,
1: denken.
2: Wacht even, hebben we hier nou een oplossing te pakken, jongens?
10: Dit is een van de vele oplossingen waaraan gewerkt wordt.
2: Ja.
10: Want die batterijen waar ik het over had, die zijn ook heel hard nodig. Ja. Waterstof is voor sommige toepassingen ook heel hard nodig. Dus er zijn heel veel verschillende dingen nodig. En die uitbreiding van het net is ook wel nodig. Daar wordt ook hard aan gewerkt. Maar goed, dat wordt 2033 waarschijnlijk voordat die gerealiseerd is. En er worden nieuwe onderstations gebouwd. Liander bouwt er een, dicht bij het natuurpark. En dat is het station wat 2 keer zoveel capaciteit heeft als straks in eerste instantie gebruikt kan worden, om straks ook extra ruimte te creëren.
1: Ja, want daar moeten we ook nog even naartoe. Wat je vooral ook leest, waar veel onrust over is, is er werd altijd gezegd van ja, het is voor bedrijven vervelend, maar woningen kunnen we altijd wel aansluiten, maar ook hele grote nieuwe woonwijken. In Utrecht speelt dat
10: klopt.
1: Al. Daarvan is nu maar de vraag dat degene die zij moet leveren zegt, nou, het is maar de vraag of daar straks stroom in die huizen komt.
10: Klopt. Dat dreigde zich ook hier in Flevoland voor te doen, omdat wij gekoppeld waren aan het Utrechtse net. Die koppeling is losgelaten. Daar hebben wij heel hard voor gevochten met z'n allen. Provincie voorop. Maar als gemeente hebben we daar ook hard aan meegedaan. En dat heeft ertoe geleid dat we nu losgekoppeld zijn van Utrecht. Dus er is hier iets meer ruimte op het stroomnet. En in ieder geval bijvoorbeeld een van onze grote opgaven, Zuiderhagen, waar we mee aan de gang gaan. De eerste paar duizend woningen die we daar gaan bouwen de komende paar jaar, die zullen gewoon voorzien worden van stroom.
1: Oh, maar ook als er daar een school moet komen of een winkeltje, want dat is dan altijd ingewikkeld, hè? Die vragen net weer, hebben we wat ander soort aansluiting nodig?
10: Ja. Dat gaan we allemaal. Dat is allemaal zit in de opgave die we al een tijd geleden gedaan hebben bij Liander. En die worden gewoon nu ook meegenomen. Daarbij is de regelgeving veranderd. En dat maakt dat het voor de woningbouw extra spannend is geworden. Dat is dat vroeger was de woningbouw apart.
1: Ja.
10: En waar de grootverbruikaansluitingen voor bedrijven waren een aparte categorie. En daar zat het grootste probleem. Nu is het eigenlijk maar 1 pot. van zowel grootverbruik als kleinverbruik. Dus huishoudens en bedrijven, om het maar even populair te zeggen. En dat is een van de redenen dat het probleem heftiger is geworden.
1: Ja, want daardoor kun je niet meer bij voorbaat garanderen. Voor die woning hebben we genoeg ruimte overgehouden.
10: Nee, klopt, klopt. De ACM heeft een, dat heet dan een prioriteringskader van wat moet er eerst. Nou, en dat zijn de dingen die direct met veiligheid te maken hebben. En dan moet je niet alleen militaire veiligheid denken, maar ook aan sluizen en dat soort zaken van waterstaat. En in de tweede categorie vallen dan een aantal maatschappelijke zaken. En daarna komt pas, de commerciële wereld.
1: Nog even voor dit blokje terug naar waar we net over begonnen. Hadden we het over die grote aantallen windmolens. Ja, die hangen dus in dat grote net. Flevoland is losgekoppeld van Utrecht en van Gelderland. Kun je die nog een stapje verder loskoppelen en zeggen, we halen die grote windmolens, halen we gewoon van het net af. Die gaan maar rechtstreeks energie leveren aan onze bedrijven en wonen hier.
10: Ja, dat mag niet. Dat is regeltechnisch nu verboden. Wij zijn wel bezig met een pilot met twee grote ondernemingen hier. McCain en Marvo. Die heel veel energie gebruiken. En daar proberen we dit voor elkaar te krijgen. Samen met de provincie, met het Rijk. En dat doen we. Proberen we een pilot hebben we daarvoor opgezet. Zodat we ook het Rijk kunnen aanspreken op iets flexibeler met de regelgeving omgaan. En eigenlijk wachten we gewoon op het antwoord van het Rijk daarop. Om dat wel of niet te gaan doen. En die bedrijven die willen wel. Die zijn daar zeer toe in staat. En bereid. Ook om fors te investeren daarin.
2: Waarom zou het de overheid het niet goed vinden? Dat jij dus zelf regelt dat je stroomcapaciteit hebt. Want we hebben in Nederland één aanbieder, of in ieder geval in Leestad, één aanbieder van stroom. Dus je hebt al geen keus. Maar als je het nou zelf op weet te lossen omdat zij het niet kunnen leveren, wat zou er dan tegen kunnen zijn?
10: Nou ja, daar zijn van allerlei redeneringen om. Maar eigenlijk is de situatie zodanig dat wij erg vinden dat het Rijk daar veel flexibeler in zou moeten zijn. En het Rijk zit ook met Tennet, wat natuurlijk voor het hoofdnet verantwoordelijk is, die dat ook allemaal niet echt makkelijk maakt. Ja. Maar ik vind dat het echt doorbraken nodig zijn op dit soort dossiers om te zorgen dat we, dat we ons van voldoende stroom kunnen voorzien. En zeker in dit gebied. Wij zijn verreweg de grootste leverancier van duurzame energie in Nederland.
2: Ja.
10: In deze provincie.
1: Dus wat dat betreft,
10: dan kan het niet zo zijn dat wij in feite gestraft
2: geen stroom
10: worden.
2: Hebben.
1: Ja, en wat dat betreft kunnen we dat toch positief afsluiten. Ja, er zijn problemen, maar voor de Flevoland-situatie zijn er ook oplossingen.
10: Ronnie
1: Flex featuring Frenna zingt over energie en dat is niet van niks.
3: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM en op alle digitale providers.
11: Is dat segura? Debe quieres hacer esto?

0: Ja, we hebben het hier bij de Groene Sluis over met Sjaak Kruis over energie gehad. Maar het eerste blok ook over, natuurlijk als het met circulariteit en duurzaamheid te maken heeft. En daar heeft onze columnist Kees Bakker ook wel een mening over.
1: Energietransitie, circulariteit, duurzaamheid. Het zijn onderwerpen waar je op een verjaardagspartijtje de handen niet voor op elkaar krijgt. Laat staan de lachers mee op je hand. Of misschien ligt dat aan de verjaardagspartijtjes waar ik kom. Dat kan natuurlijk ook. Het zijn termen die vandaag de dag een beetje besmet zijn. Iedereen wil er best zijn best voor doen, maar er is één grote angst. Hoeveel gaat dat kosten? Neem het nieuws van deze week. Biologische producten in de supermarkt zijn veel duurder dan reguliere producten. Soms wel 2 keer zo duur. Terwijl die biologische producten vaak om de hoek geproduceerd worden. Je kunt beter een pond spessiebonen uit Egypte kopen dan een biologisch pond van een paar kilometer verderop. Ik heb geen economie gestudeerd, maar volgens mij klopte dan iets niet. Dat is trouwens niet helemaal waar, ik heb wel een jaar economie gestudeerd. Maar dit wil ik liever niet begrijpen. Dit is gewoon raar. Daar komt nog iets bij. Neem Flevoland, koploper in het opwekken van schone, duurzame energie. Dat is een prestatie waar bestuurders wellicht opgewonden van kunnen raken. Maar ondertussen lopen we tegen de grenzen aan van wat we met die energie kunnen doen. Want het elektriciteitsnet zit vol, al die zonne-energie en windenergie belasten het net en de infrastructuur extra. Ik heb geen duurzaamheid gestudeerd, nee, echt niet. Maar ook dat is raar. Ik denk dat het komt doordat de politiek in Den Haag vaak erg bezig is met de dag van vandaag en met elkaar, maar te weinig visie heeft op de toekomst. Men is drukker met het bekvechten met elkaar over die visies dan dat er daadwerkelijk langdurig beleid wordt ingezet. Het is net als met de transities op het gebied van jeugdzorg of de WMO. Er wordt korttermijnbeleid bedacht, laat het over aan de gemeente. Die kunnen het beter en goedkoper. En dus wordt het over de schutting gekieperd met veel minder geld om het goed uit te voeren. Er worden doelen gesteld in Den Haag, maar er wordt niet gezegd hoe je daar moet komen. Zoek het maar uit. Nou, dan moet de gemeente ook de vrijheid krijgen het uit te zoeken en daar hoort ook budget bij. Want vooralsnog is er maar één publieke gedachte bij duurzaamheid, energietransitie en circulariteit. Wat gaat mij dat kosten? En als je dan de keuze overlaat aan inwoners zelf, is de keuze snel gemaakt. Mensen die het zich kunnen veroorloven willen best hun steentje bijdragen, maar mensen die de financiële vrijheid niet hebben, kiezen toch voor de spessiebonen uit Egypte. Noodgedwongen. En je kunt het ze ook niet kwalijk nemen.
0: Ja. Kees Bakker met zijn column over duurzaamheid en over energie. En hij kaart een onderwerp aan, Sjaak Kruis, dat we nog niet aan de orde hebben gehad. Ja. Als je mensen de keus laat, dan kiezen ze niet voor duurzaamheid, maar kiezen ze voor een portemonnee. Herken je dat?
2: Ja, dat is de, en voor sommige categorieën mensen vind ik dat ook heel erg logisch dat ze dat doen. Dus aan die verhoudingen moet ook wel wat gebeuren. En dat gaat ook niet vanzelf.
0: Nou, kun je daar als gemeente dan juist ook iets in betekenen?
2: Ja, dat is heel lastig. Dat is heel lastig, omdat dat over prijsbeleid en over inkomensbeleid gaat. Waar je in principe als gemeente natuurlijk niet over gaat. Wat we wel proberen te doen, is natuurlijk zoveel mogelijk die lokale economie te stimuleren en te promoten en te zorgen dat mensen daar ook gebruik van kunnen maken.
0: Ja, en energiecoöperaties kunnen volgens mij daar ook iets in betekenen.
2: Dat kan voor energie zeker helpen.
0: Dat is natuurlijk een grote kostenpost aan het worden voor velen.
2: Ja, maar voor die boodschappen in die supermarkt, bij wijze van, waar Kees het ook over had, daar kun je daar heel moeilijk in opereren als gemeente.
0: Nee, dat is helder. Maar dan even een stapje naar de energiecoöperaties.
2: Ja.
0: Is dat in Lelystad een beetje levend? Want je hoort er wel eens wat over.
2: Nee, nog te weinig, vind ik. Er zijn er nu 2, hè, de BKL, de bedrijfskring heeft er 1 opgericht.
0: Voor bedrijven uiteraard?
2: Ja, voor bedrijven. En er is een leuk initiatief, vind ik, wat een mooie naam heeft, Opgewekt Lelystad. Waar burgers met elkaar bezig zijn een energiecoöperatie te vormen. Dat is nog in de kinderschoenen. En het heeft hier, wat mij betreft, te lang geduurd voordat dat soort initiatieven er waren. Want ze kunnen echt helpen.
0: Ja, vertel eens hoe die kunnen helpen, die coöperaties.
2: Nou, omdat we daar ook afspraken mee kunnen maken over hoe je met duurzame energie omgaat. Je kunt daar afspraken. Je kunt tot afspraken komen over bijvoorbeeld de inzet van zonnepanelen, van batterijen voor bepaalde doeleinden. Gericht ook op die mensen, die coöperatie. Die kan daar in allerlei opzichten aan meedoen. Dus we zijn ook echt gewoon goed met hen in gesprek om te te kijken wat dat allemaal kan betekenen en hoe ons dat ook verder kan helpen.
0: Want als mensen lid worden van zo'n coöperatie hebben ze als goed is twee voordelen. Ze verzamelen natuurlijk kapitaal om te kunnen investeren. Maar ze kunnen ook profiteren van goedkoper geleverde groene stroom. Hè?
2: Ja, klopt. Je kunt met elkaar een collectief contract aangaan. En dat koppelen aan een bepaalde locatie van zonnepanelen of wind. We hebben hier nu binnenkort komt er een heel groot project op de markt. Zon A6 heet dat. Kilometers lange zonnepanelen in de middenberm en de zijkant van de A6. Vanaf Oostvaardersplassen bij Almere tot aan de Ketelbrug bijna. Daar kunnen coöperaties natuurlijk heel goed ook energie uit inkopen straks.
0: En dan koppel ik hem toch maar even aan iets dat Kees net zei. Wat jij ook al zei, Sjaak. Geef nou de gemeente meer ruimte om zijn eigen dingen te doen. Financiële ruimte, had Kees het over. Jij had het over regelvrijheid, regelruimte. Volgens mij hebben we het over de Republiek Lelystad, als we die oppassen. One Republic, sunshine daarover.

0: Een beetje zonneschijn zong One Republic. En twee keer raak, die republiek hadden we het al over. En de zonneschijn, niet alleen gisteren, maar natuurlijk ook vanwege onze zonne-energie. Sjaak Kruis, ter afsluiting. We hebben dit veel gehad over het opwekken van energie. We hebben het nog niet zo erg gehad over energiebesparing. En dat is toch iets wat we allemaal zelf kunnen. Hè?
1: Ja, dat helpt ook echt wel. Gebruik de energie die je niet hoeft te gebruiken, is weer beschikbaar natuurlijk. Dus energiebesparing blijft van belang. Dus ook je huis isoleren. Dat soort maatregelen. Corporatie is er ook druk mee bezig. En het tweede is, gebruik energie ook wel op de momenten dat anderen het niet gebruiken. Ook dat helpt. En dat zijn hele kleine beetjes per persoon. Maar in de massa heeft dat echt wel betekenis.
0: En juist ook bij de energie besparen, daar heeft volgens mij de gemeente ook programma's, ja, en mensen die kunnen helpen. Hè?
1: Ja, klopt, klopt. We hebben heel veel programma's. Dus neem contact op met de gemeente en we kunnen je daarin ook echt verder helpen.
0: En waar neem je dan contact mee op?
1: Met het energieloket bijvoorbeeld. Maar een mailtje naar de gemeente komt ook altijd gewoon goed uit.
0: Kijk, wat dat betreft kun je ook zelf toch je steentje nog bijdragen. Ja. Matthijs, we zijn er alweer doorheen, hè?
2: Die tijd gaat hier zo verschrikkelijk snel in de Groene Sluis. Maar dat komt ook omdat er allemaal mensen omheen lopen. Het is supergezellig. We hebben leuke onderwerpen en misschien ook nog een klein beetje een doorbraak vandaag qua energie.
0: Een doorbraak qua energie. Nou, Sjaak Kruis, dankjewel. Matthijs, ook dank voor het mede presenteren.
2: René, we gaan feesten.
0: Achter de knoppen. Want wij gaan zo nog een uurtje door hier bij de Groene Sluis. Dan gaan we verantwoord feesten met natuurlijk ECL. Evenementencoördinatie Lelystad. Maar eerst de boodschappen en het nieuws.
3: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
4: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
5: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
6: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
7: Op 5 mei is op het Agorahof het Bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het Bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
5: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. Die spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de Jemenitische kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. De Europese Unie heeft in 2008 een missie opgezet om piraterij rond de Hoorn van Afrika te bestrijden. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Het Israëlische leger heeft weer een evacuatiebevel uitgevaardigd voor meerdere dorpen in het gebied. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen is het bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
5: Verkeersinformatie.
9: Dit is Rijn Baarpans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
0: En goedemiddag, welkom voor het laatste uur alweer live Radio Lelystad vanuit de Groene Sluis. U bent gewend, de eerste zaterdag van de maand zitten wij bij de Openbare Bibliotheek. Maar deze keer vanwege een jubileum vanuit de Groene Sluis. En dit is alweer het laatste uurtje. U kunt ons beluisteren via de radio, dat doet u misschien al. Maar als u op Facebook kijkt, dan ziet u ons ook. Want we streamen dit live vanuit Facebook en ook dan kunt u het volgen. Dit uurtje noemen we Verantwoord Feesten. Dat uurtje organiseren we samen met evenementencoördinatie Lelystad. En samen met ECL nodigen we organisatoren van evenementen en activiteiten uit om hier te komen vertellen wat er komende maand te gebeuren staat in Lelystad. Dat doe ik steeds met iemand anders vanuit het bestuur van ECL. En vandaag is dat Pepijn Trampé.
10: Hey, hallo.
0: Hey Pepijn, welkom. Wie is Pepijn en wat doet hij bij ECL?
10: Oeh, wie ben ik? Ja, ik ben Pepijn, dat zei net. En binnen ECL, binnen bestuur help ik de rest van de organisatie mee met bespreken over wat er in de werkcomité's gebeurt. Zoals OCL, Sinterklaascomité. En verder ben ik er nauw betrokken bij het Sinterklaascomité als communicatie tussen de comité en ECL-bestuur.
0: Aha, en misschien voor de argeloze luisteraar, je weet het nooit hè, die niet weet wat ECL is en doet. Kun jij daar iets over vertellen?
10: Ja, ECL die helpt organisatoren met de vergunningaanvraag van A tot Z. Vertelt eigenlijk wat heb je nodig om je vergunning bij de gemeente in te kunnen dienen. En bij vragen kan je terecht bij ons.
0: Kijk, en dat is mooi. Dan kun je altijd terecht bij ECL. En meestal krijg je de Hans Hoogveld aan de telefoon of via de mail. Ja. En die helpt je daar dan mee verder. We praten dus eigenlijk al dit uur met allerlei organisatoren van evenementen. En hoe passend kan het zijn? Want op 9 mei is een circulair festival. En we zitten hier immers bij de Groene Sluis. Dus mooier kan het niet aansluiten. En Jaap Knip die is bij ons om iets te vertellen over dat circulaire festival. Jaap, welkom.
11: Dankjewel.
0: Wat is het circulair festival?
11: Nou, het circulair festival is bedoeld om het woord afval te doen vergeten. Want in 2050 bestaat er geen afval meer. Er zijn volkomen circulair.
0: Afval is de nieuwe grondstof, hè?
11: Nieuwe grondstof. En daar bedragen wij een heel klein beetje aan bij. Hopelijk met de bedoeling om de boel wat te versnellen. Want het gaat veel te langzaam allemaal.
0: Dat gebeurt heel erg hier op de Groene Sluis. En we hoorden ook al in het vorige blokje over het circulair ambachtscentrum. Wat voegt daar dan dit circulair festival aan toe?
11: Nou ja, goed. Wij proberen op een plezante manier de bewoners tot circulair gedrag te bewegen. Voor zover ze dat nog niet doen natuurlijk. Want er wordt natuurlijk heel veel mensen houden zich al bezig met afvalscheiding en dat soort dingen. En het is ook een hele druk bezochte winkel. Dus dat zijn allemaal positieve signalen. Maar ja, er moet nog heel veel gebeuren. Dus ja, op alle mogelijke manieren moeten we de aandacht voor circulariteit zien te verkrijgen. En dat doen we dus met het festival, om er een wat vrolijk tintje aan te geven.
0: Nou, stel dat ik denk, ik heb niet zoveel te doen. Of juist wel, ik ga toch boodschappen doen. Ik ga eens even langs het Lely Center op 9 mei. Wat kan ik daar dan verwachten?
11: Nou, het wordt sowieso heel gezellig. En het thema is Moederdag. Dus we gaan in gesprek met kinderen over duurzaamheid. Om 11:30 treedt er een dansgroep op, Energetic Crew. Tussen 10 en 12 kunnen kinderen zich laten schminken. Milieuvriendelijk laten schminken. En verder draait alles om circulaire cadeaus. Met workshops zoals rozen maken van oude spijkerbroeken. Sieraden van restmateriaal en knutselen met afval. En je kan ook kunstwerken maken van doppen. Nou, je hebt ook lokale lekkernijen. Honing en jam, allemaal lokaal gebrouwen.
0: Dus ook dat circulaire, dat het lokaal gemaakt
11: ja,
0: is.
11: Ja. En je kunt leren hoe je een lamp prepareert. Nou, er is een heleboel vintage en recycled kleren kun je kopen. Kortom, het is allemaal creatief, het is allemaal duurzaam en het is voor het hele gezin.
0: En het is in en rond het Lely Center. Moet ik me dan voorstellen dat er kraampjes of tafels tussen de winkels staan?
11: Ja, die staan in de wandelroutes. En ik moet wel even speciaal aandacht vragen voor het feit dat de jongens die kramen daar neerzetten, daar heb ik het grootst mogelijke bewondering voor, want die moeten over de fatbike-hek heen allemaal gezet.
0: Oh ja, natuurlijk.
11: En die zweten zich een ongeluk. En ja, ik denk dat daar voor dat soort mensen die fantastisch werk leveren en ook altijd stipt hun opdrachten nakomen, dat daar wel eens een paar applausjes voor gegeven zou kunnen worden.
0: Ja, zeker.
11: Dat zijn fantastische mensen. Dus daar ben ik ook heel. We gebruiken die kramen voor alles en nog wat, voor veel meer festivals. En zij leveren fantastisch werk. Dus dat wou ik even gezegd hebben.
0: Heel goed, heel goed. Hey, dan vanaf hoe laat begint het?
11: 10 uur tot 3 uur.
0: 10 tot 3 uur?
11: Ja.
0: Dus wel echt het hart van de koopzaterdag.
11: Ja.
0: Of koopzonderijk, dus 9 mei, hè? 9 mei.
11: Ja.
0: Het is, en moederdag als thema is natuurlijk ook logisch, hè?
11: Ja, kijk, dan wordt er nogal wat, ik wil niet zeggen overbodige spullen gekocht, maar er wordt natuurlijk weer veel dingen. Voor moeder, mijn moeder kan niet genoeg verwend worden natuurlijk. Dat is buiten kijf.
0: Even de volgende dag, 10 mei, is moederdag.
11: Ja, de volgende dag is moederdag. Dus dan kan je iets zinnigs kopen wat ook bijdraagt aan circulariteit. En dat is natuurlijk 2 vliegen in 1 klap.
0: Maar het is ook wel een beetje de oproep, koop geen onzinnige dingen, hè?
11: Koop geen onzinnige dingen, koop gewoon circulair. En kom gewoon naar de Groene Sluis en dat soort winkels toe. Want dat is veel beter voor het milieu.
0: Wie organiseren dat circulair festival?
11: Nou, dat is Circulair Lelystad. Samen met de sponsor de gemeente.
0: En wie zijn dat, Circulair Lelystad? Wat is dat voor groep?
11: Het is Janneke Pickert. En Esther van der Linde. En ik doe ook wel eens mee.
0: Nou, jullie zijn met z'n drie gewoon een burgerinitiatief eigenlijk?
11: Ja, destijds wel begonnen als burgerinitiatief, ja. Het is een beetje uitgegroeid. Net als Klimaatmarkt en dat soort dingen. Allemaal burgerinitiatieven die begonnen zijn vanuit de burgerij, zeg maar. En die uitgegroeid zijn door de tijd heen, omdat de gemeente daar achter is gaan staan.
0: Ja, maar dat blijft natuurlijk wel heel erg van belang, hè? Dat je met z'n allen die circulariteit echt in de praktijk gaat brengen.
11: Ja, alleen, kijk, ik denk dat er op nationale schaal, Nederland is heel goed in nota schrijven, daar zijn we echt wereldkampioen in. Maar de doe-agenda wordt vaak achterwege gelaten. En er zijn ook allerlei beperkingen die je gewoon niet zou willen hebben. Wettelijke beperkingen of regelgeving die maken. Wat het voorbeeld wat de columnist net gaf, dat je dus voor spersiebonen uit Egypte veel meer betaalt als voor bij de Lelystadse boer vandaan komen. Ja, het zijn absurde voorbeelden die iedereen niet kan begrijpen. En ook de plastic, dat nieuwe plastic is veel goedkoper. Recycled plastic, dat zijn allemaal voorbeelden zoals je niet wil.
0: En daar kun je met z'n allen op.
11: En daar moet je me vanaf. En dat kan de gewone burger niet. Het moet echt uit Den Haag komen. Misschien wel beter uit Europa. Want Europa doet vaak meer aan dat soort dingen als de nationale regeringen. Dus daar moeten we echt ons zo snel mogelijk warm voor zien te krijgen. Want de tijd dringt heel hard.
0: En daar helpt het Circulair Festival om ook de bewustwording van de leerlingstekelingen dat gebied.
11: Ja, een klein beetje, ja.
0: Een beetje stimuleren. Ja. Jaap Knik, dankjewel. En heb je het over circulariteit, heb je dit toch ook vaak over rondjes draaien in de goede zin van het woord. Cirkelsong, Herman van Veen.

ons ben. Het zijn allemaal maar cirkels, zonder einde of begin. En de tijd verslijt de dagen met de wijzers van de klok, die de uren traag vermalen, heel geruisloos zonder schok. Er bestaat geen medicijn tegen oud of eenzaam zijn. 'S Avonds als je door je wimpers soms de zon ziet ondergaan, in een feest van gele vonken.

klok met kromme wijzers die de tijd in stukken maalt, ligt de zomer weer aan flarden, want de klok heeft niet gefaald. Er bestaat geen medicijn tegen oud of eenzaam zijn. Tel de gladde kiezelstenen waarmee jij je zakken vult, maar de mooiste ging verloren.

Roze zee, als je haar dan niet kon missen, waarom ging je dan niet mee? Bij het afscheid van de zomer zag je eindelijk gevaar, toen elk blad de kleur kreeg van haar honinggele haar. De rimpels in de vijver, de webben van een spin, zomaar cirkels in de ruimte, zonder einde of begin. In een eindeloze refrein, er bestaat geen medicijn tegen oud.

0: de voorzitter van het ECL-werkcomité Havendaags, Petra Hoogveld. Petra, welkom.
1: Ja, goedemiddag.
0: De vraag is natuurlijk altijd, omdat we weten dat dit een van de grootste evenementen is. Hoeveel deelnemers heb je al?
1: Nou, het loopt heel goed door. Op dit moment zitten we al boven de 3000 deelnemers.
0: Oh, zeg dat nog eens heel langzaam. 3000 deelnemers.
1: Ja, maar we streven toch echt nog wel naar de 3500. Dus we hopen nog echt dat iedereen die op zich op het laatste moment nog even gaat inschrijven. Nog voor 26 mei, want dan gaan we natuurlijk van start.
0: Maar je kunt je nu nog gewoon inschrijven?
1: Je kan je nog tot op de laatste dag inschrijven.
0: En zijn dat dan, individuen of...
1: Iedereen die maar wil lopen of met een rolstoel. Van scholen, van individuen, van stichtingen, van verenigingen. Iedereen is welkom.
0: Heb jij eens meegelopen, Pepijn? Heb jij eens meegelopen?
2: Dat is wel heel lang geleden eerlijk gezegd. Maar ik heb beloofd dat ik deze editie er wel aanwezig zou zijn.
0: Ah, ook meelopen dan toch?
2: Eigenlijk? Ja, ik ga wel meelopen. Ja.
0: Ah, want, en misschien goed om even, Petra, te vertellen hoe werkt het? Want iedereen weet wel aan Vierdaagse, maar waar start het? Hoe laat start je allemaal tegelijk? Hoe gaat het?
1: Nee, we starten op 26 mei en 29 mei hebben we weer een hele mooie finish over de Dreef. Vanuit de Atoplaza richting het Agorahof. Want de Agorahof is onze start en finish. En daar kan iedereen zich verzamelen. En dan gaan we om 17:45 als eerste van start met de 10 kilometer. Nieuw dit jaar is de 7,5 kilometer. Die gaat daarna dan de 5 kilometer. En dan hopen we dat iedereen binnen een half uurtje van het plein kan starten.
0: En dan is iedereen een half uur weg. Dan krijg je één groot wandelend lint.
1: Ja.
0: Drie afstanden dus?
1: Drie afstanden dit jaar, ja.
0: Drie routes?
1: Ook drie routes. Daar heeft Ruben heel veel tijd en aandacht aan besteed. Want dat is een van de belangrijkste onderdelen natuurlijk van de avondvierdaagse. Om toch elke keer weer een hele mooie route voor alle wandelaars door geheel Lelystad neer te zetten. Dus we gaan alle uithoeken van Lelystad gaan we zien.
0: Want je loopt dus niet vier keer dezelfde route?
1: Absoluut niet. Nee, vier keer een andere route in Lelystad.
0: En zijn dat dan hoeken van de stad waar je in komt per dag?
1: Nou, wij zeggen altijd, we gaan noord, oost, zuid, west. Alle kanten van Lelystad gaan we een keertje langs.
0: Maar als je richtingsvol niet zo goed is, wat is noord? Waar begin je?
1: We beginnen dit keer richting de Karveel. Dat is meestal onze startroute op dinsdag. En dan pakken we eigenlijk zeg maar een beetje de noordkant van Lelystad richting de Batavia. De 10 kilometer komt daar, want ja, de 5 die moet natuurlijk op tijd ook wel weer afbuigen.
0: Ja.
1: Dus die gaat via de Kempenaar dan weer terug naar de Agorahof.
2: Nu heb ik dan een vraag. Gaan we nog over de Dreef?
1: We gaan zeker over de Dreef dit jaar. Dus we hebben onze muziekkorpsen alweer uitgenodigd. We hebben alweer 5 muziekkorpsen uit de omgeving die ons feestelijk gaan inluiden.
0: En nu hebben we de laatste dag, denk ik. Hè?
1: Dat is echt de laatste dag dat we vanaf het Atoplaza teruggaan over de kustendreef richting het Agorahof.
0: We hadden de eerste route, Noord, Archipel, zei je, Batavia. De tweede dag.
1: De tweede dag. Doe ik het even uit mijn hoofd. Gaan we richting de Wold. De Woldkant richting het kamp. Die kant op. Dus dan pakken we een beetje de oostkant. Nou, zal ik de derde dag dan ook maar gelijk doen?
0: Maar.
1: De derde dag gaan we inderdaad richting het Waranda, dat gebied. Dus de 5 kilometer gaat richting het Porteum. Lopen we daar mooi langs. Kunnen ze ook zien waar ze misschien toekomstig naar school kunnen gaan. En dan pakken we die kant weer terug richting het Agorahof.
0: En dan die slotdag.
1: En dan de slotdag. En die gaat traditiegetrouw richting het Lely Center. Waar ze op het Atoplaza een heel mooi samen kunnen komen met alle routes. Dan stellen we op en om 19:30 begint het défilé, hè?
0: En dan is het défilé. En voor wie defileren jullie dan?
1: Nou, voor ontzettend veel toeschouwers, opa's en oma's die gewoon altijd in grote getalen hun kinderen, kleinkinderen, buurtkinderen komen verwelkomen. Dus wij hopen dus dat er weer heel veel mensen komen kijken. En altijd met een mooi bosje bloemen of een snoepje die om de nek gehangen kan worden.
0: Want wat is de route van dat laatste deel?
1: Dat is bij de Atoplaza worden we verzameld. En dan pakken we via de Gul, heet dat. Dat is een,
0: de straat.
1: Ja, de Gul, daar gaan we de kustendreef op. En via de kustendreef richting zeg maar, het winkelcentrum langs de Kubus. Kubus pakken we weer langs Kok Experience. En dan lopen we zo met z'n allen weer het Agorahof op.
0: En het Agorahof is de grote finale.
1: Tuurlijk. Nou, eigenlijk al iets eerder, hè? Want we beginnen natuurlijk op de kustendreef al met zingen, met de muziekkorpsen. Maar ze worden natuurlijk wel feestelijk onthaald op het Agorahof.
0: En daar is meer te doen dan alleen...

0: Maar applaudisserende opa's en oma's, hè?
1: Ja, we hebben er natuurlijk ook altijd nog wel dat ze wat versnaperingen kunnen halen. Een ijsje, hè, als tractatie wordt heel vaak gedaan. Dus er is genoeg te doen om daar, ja, de avond feestelijk af te sluiten.
0: En als je nou helemaal geïnspireerd bent geraakt en je denkt, ja, ik heb me niet opgegeven, maar ik wil toch nog meedoen. Hoe meld je aan?
1: Dat is heel makkelijk. Je gaat naar onze website. Dat is avdlelystad.nl.
0: AVD van avondvierdaagse, avdlelystad.nl. Ja.
1: En daar zie je alle informatie hoe je je gewoon online kan inschrijven. En als het je even niet lukt, kan je een mailtje sturen en dan word je gewoon geholpen.
0: En is het duur?
1: Nee, we proberen gewoon, omdat we ontzettend veel sponsoren hebben, proberen we de prijs zo laag mogelijk te houden. En dat is maar €6 per inschrijving.
0: Nou, daar kun je toch niet voor laten. We wensen je heel veel wandelplezier. Goed weer erbij. Ook de laatste dag. En wij gaan vast genieten van een beetje wandelen, zegt Rowan Hezen.
2: Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: van het wandelen van Robin Hess en de Aanvierdaagse gaan we naar het water. Want we gaan het hebben over de Nationale Reddingsbootdag die de KNRM organiseert. Teun Putter, welkom.
1: Dankjewel.
0: Ik dacht altijd, de Nationale Reddingsbootdag, dat was vroeger een combinatie met andere waterfeesten. Hè?
1: Dat is misschien lang geleden voor mijn tijd. Maar ik weet in ieder geval dat de Reddingsbootdag al echt een traditie is bij de KNRM. En de kans voor iedereen die geïnteresseerd is in wat de KNRM doet, om eens langs te komen, om eens te kijken wat we allemaal doen. Echt een open huis.
0: Echt een open huis. Nee, ik ben in de war met de oude reddingsboten, die er met oldtimers altijd.
1: Dat is gelijk met de oldtimerdag, ja, klopt. Ja.
0: Maar dit is gewoon de Nationale Reddingsbootdag. Dit gaat niet over oude, maar actuele.
1: Zeker.
0: Wanneer is het?
1: Is op 9 mei.
0: Zaterdag, op 9 mei?
1: Ja, volgende week, zaterdag 9 mei, opent KNRM Lelystad de deuren om de boothuis te laten zien. En om te laten zien wat we daar doen, hoe ons reddingwerk eruit ziet. En uiteraard om onze reddingboot Trudy Bakhuis te tonen.
0: Ja, er zijn natuurlijk een aantal mensen die luisteren met rode oortjes, want die denken, dan mag je misschien ook wel eens meevaren.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen dat mensen daar echt reikhalzend naar uitkijken. Dat is voorbehouden aan onze donateurs. Zoals je weet draait de KNRM volledig op donateurs en krijgen we geen geld van de overheid. Dus wij draaien op donateurs. En die willen wij dus iets teruggeven door de kans te geven om niet alleen in Lelystad, maar in alle 44 reddingsstations van Nederland mee te varen met de reddingboten. Dat wil niet zeggen dat op het moment dat als je als belangstellende daar komt, dan kun je ook ter plekke donateur worden en alsnog meevaren.
0: Kijk.
2: Dus als ik mee wil varen, moet ik een donateur zijn. Hoe word ik een donateur?
1: Je kan ter plekke donateur worden. We hebben inschrijfkaarten en dan wordt het allemaal achteraf keurig in orde gemaakt. Maar als we zien dat je bent ingeschreven, dat je hebt aangemeld, dan geven we je een mooi reddingvest en dan hijsen we je aan boord.
0: Kijk. Dat gaat druk worden bij jullie steentje, denk ik.
1: We hopen dat het ontzettend druk wordt, dat klopt, ja.
0: Hey, misschien leuk om toch iets meer te vertellen over de KNRM, want iedereen leest natuurlijk alleen berichten dat de KNRM erbij was als er iets fout gaat. En dan komen ze van Urk of van Lelystad. Maar ja, je doet het als vrijwilliger, hè?
1: Zeker, het zijn allemaal vrijwilligers.
0: Vrijwilligers. Dan denk je, hoe kan dat dan? Want die moeten dan toch, zijn die beschikbaar zomaar als er iets misgaat?
1: Nou, dat is een goede vraag die je stelt. We kunnen terugvallen op zo'n 25 vrijwillige opstappers. Die met hun werkgever een afspraak hebben gemaakt dat ze binnen 10 minuten op het station kunnen zijn. Dus die werken dan of thuis of in Lelystad. En dan weten zij dat als de pieper gaat, dat zij binnen heel snel, korte tijd naar het station kunnen om uit te rukken voor een
0: en even voor de leek, hè? Een opstapper is een redder die meevaart. En het station is niet dat van de Nederlandse spoorwegen, maar is het boothuis eigenlijk aan de
1: Precies.
0: kust.
1: Precies, ja. Dat is ons boothuis aan de Oostvaardersdijk.
0: En wat kun je zo voorkomen? Je hebt de pieper, hè, vanuit de KNRM. Die gaat en wat gebeurt er dan?
1: Ja, die pieper die gaat. Die gaat voor iedere opstapper. En dan kan de opstapper, bewust opstapper, aangeven of hij beschikbaar is. En dan bepaalt er een achterliggend systeem wie er kunnen opkomen. Zodat er in ieder geval genoeg opstappers en schippers ter plekke zijn om uit te varen uiteindelijk. En dat gaat binnen 10 minuten. Dat is echt heel razendsnel. En dan kunnen ze uitvaren. Dan hebben ze contact met de kustwacht. Wat het incident is en waar het incidentschip zich bevindt. En dan varen ze uit.
0: Maar het is ook wel spannend, denk ik. Want ja, natuurlijk heb je ook wel eens een zeilbootje dat wat uit koers is en wat niet meer weet welke kant die op moet. Maar er gebeurt ook nare dingen aan boord.
1: Er kunnen zeker nare dingen aan boord gebeuren. Wat je zegt, veel acties van ons betreft motorpech. En dan assisteren we de boot om de haven in te komen als het wat gevaarlijker wordt om een vaargeul over te steken. Maar er zijn ook serieuze incidenten waarbij toch een schip water maakt en het dreigt het kapseis of tegen de blokken aan te lopen. Het is natuurlijk altijd aanlandige wind vaak in Lelystad. Dus dan is het wel zaak dat wij snel ter plekke zijn om hulp te verlenen en opvarenden in te redden.
0: Ja, want ook als er een medisch probleem is, je kunt niet wachten tot de ambulance er is. Die kan bovendien niet verder dan de kade komen.
1: Nou, in sommige gevallen vervoeren wij de ambulancemedewerkers naar een incidentschip. Dat kan ook. Maar natuurlijk zijn al onze opstappers voorzien van de nodige medische papieren. En daar zorgen we ook wel voor dat we voortdurend training krijgen om die EHBO op orde te houden.
0: Ja, want wat moet je kunnen om opstapper te worden?
1: Jeumig, goede vraag. Daar moet je een aantal trainingen voor volgen. Vaarbewijs AB. Je moet wat Marcom cursussen doen.
0: Marcom is marifooncommunicatie.
1: Juist, dat zeg je goed. Goede toevoeging. En de EHBO, die moet op orde zijn. Ja, dat is het eigenlijk. Dat
0: zijn en fit moet je zijn, denk ik.
1: Ja, je moet fit zijn. Je moet regelmatig langs een soort bedrijfsarts om je fitheid aan te tonen. En zeker.
2: Als ik nou denk van, oh, dat is nou echt iets voor mij. Kan ik dan die opleiding ook volgen bij de reddingsbrigade?
1: De reddingsbrigade is een andere instantie.
2: Ja, maar dat dan de reddingsbrigade dan de opleidingen faciliteert.
1: Dat durf ik niet te zeggen. Ik denk de KNRM is een specifieke opleiding. Volg een specifiek curriculum om bepaalde trainingen te volgen, zodat je echt bij de KNRM aan de slag kan.
2: Die bedoel ik, sorry.
1: Ja.
0: En het mooie is, al dit soort vragen kun je ook stellen tijdens de Nationale Reddingsbootdag.
1: Juist.
0: Nog één keer?
1: 9 mei van 10 tot 4 in de middag. En er is natuurlijk ook speciaal voor onze kleine redders hebben we allerlei mooie activiteiten gepland. Is onder andere een speurtocht. En
0: nou,
1: ik zou
0: mooi.
1: Zeggen, kom gewoon langs.
0: Kom gewoon langs bij de Nationale Reddingsbootdag. We wensen jullie heel veel mooi weer toe. Maar wij gaan nu eerst boodschappen doen en naar het nieuws.
3: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
4: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
5: De hele dag dichtbij.
6: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
7: Op 5 mei is op het Agorenhof het Bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het Bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
8: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
9: De rechter moet de knoop doorhakken nu een 23-jarige man uit de Kamp door sommigen wordt gezien als reden van 3 explosies bij zijn ouderlijk huis. Elders in dezelfde straat, terwijl de familie dat ontkent en zegt niet te weten wie er achter de aanslagen zit. Het zou een vriend van de zoon kunnen zijn die al eerder aanslagen pleegde. Dat de zoon een crimineel verleden heeft, wordt niet ontkend. Huisbaas Centrada aarzelt tussen verschillende mogelijkheden. De corporatie kwam terug op een eerder plan tot ontruiming, omdat sprake is van een gezin. Onder andere een beperking voor bezoeken van de zoon aan het huis kwam op tafel. Maar dat ligt ook lastig. Deze week was de zitting. Een laatste poging van de rechter de partijen tot een schikking te laten komen faalde. Uitspraak over 1,5 week. Op de site van Omroep Flevoland staat een verslag. Het wandelnetwerk in en rond Lelystad is klaar. En het is deze week officieel in gebruik genomen met de onthulling van een bord door wethouder Jan-Nico Appelman van gedeputeerde Harold Hofstra. Ze onthulde het overzichtsbord van het netwerk in het Zuigerplasbos. Het wandelnetwerk verbindt recreatieve gebieden, natuur en landschap door middel van genummerde richtingspijltjes en overzichtsborden langs de routes. De gemeente en de provincie waren beide bij de ontwikkeling betrokken. Het is het eerste in zijn soort in Flevoland en de bedoeling is dat andere gemeenten volgen en er een provinciaal netwerk ontstaat. Radio Lelystad doet maandagavond live verslag van de dodenherdenking. Behalve via de radio is de plechtigheid te volgen via Facebook. Job Fakkeldij verzorgt het commentaar. Het is als het goed is de laatste keer bij het monument in het Stadspark. Er komt een nieuw monument in het Zilverpark. Dat had al klaar moeten zijn, maar de aanleg is vertraagd.
8: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het weer is omgeslagen in Lelystad. Wolkenvelden trekken over de stad. De zon schijnt ook nog wel van tijd tot tijd. Eerst is het overwegend droog. Later vanmiddag en vanavond ontstaan enkele lokale regen- en onweersbuien. Dat is goed voor de natuur. Voordat de buien overtrekken is het met 22 of 23 graden... en een matige zuidwestenwind best nog wel warm voor begin mei. Vannacht zijn de meeste buien verdwenen. Het is vrij mild. De temperatuur daalt niet verder dan 13 graden. Morgen start droog met geregeld zon. Al snel ontstaan wolken en buien. Eerder dan vandaag trekken de buien over de stad. Volgens mij tegen en in de middag. De wind waait opnieuw matig vanuit het zuidwesten. Maar het is minder warm dan vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad. Verzorgd door Diana Woei.
10: Verkeersinformatie.
11: Dit is Rijn Waardmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Welkom terug hier bij Radio Lelystad in het laatste uurtje vanuit de Groene Sluis, van waarin we de hele middag al uitzenden. De Groene Sluis immers heeft een feestje te vieren. En u luistert naar Verantwoord Feesten. Verantwoord Feesten, het programma dat Radio Lelystad samen maakt met evenementencoördinatie Lelystad. En u weet het, als het goed is, in het laatste half uurtje beginnen we altijd met...
12: Waar kunnen we feesten deze maand? De agenda.
0: Ja, en die agenda begint natuurlijk in mei. Het voorjaar is echt begonnen. Hopelijk is iedereen een beetje bijgekomen van Koningsdag. Want er komen deze maand weer heel wat activiteiten aan.
2: Maandag 4 mei herdenken wij ook in onze stad. In het Stadspark staan wij stil bij alle slachtoffers van de oorlog. Niet alleen de Tweede Wereldoorlog, maar staan we ook stil bij de slachtoffers van oorlogen. De herdenking begint om 7 uur bij het oorlogsmonument in het Stadspark. Achter het Lelycenter.
0: Dinsdag 5 mei, dan vieren we onze vrijheid. Dit begint om 9:30 's morgens met de ontvangst van het vrijheidsvier vanuit Wageningen. Daar gaat u dadelijk nog wat meer over horen. Aansluitend het bevrijdingsfeest. Muziek, eten en drinken, het is er allemaal. En ook de bevrijdingsmarkt, dus er kan geshopt worden. Het programma begint om 2 uur. En afsluitend ook nog een bevrijdingsconcert in de Agora. Er zijn nog kaarten.
2: Op 9 mei is er de open dag van een modelbouwclub. In het palet komt kennis maken met deze hobby. De toegang is gratis en begint om 10 uur.
0: Ook start op 9 mei de Slow Natuurloop voor de sportievelingen onder ons. Deze natuurloop en marathon lopen door de ongerepte natuur van de Oostvaardersplassen tussen Lelystad en Almere en wordt dit jaar voor de 15e keer. De organisatie is in handen van Europa Run Team Flevoland. En de opbrengst komt volledig ten goede aan de stichting Europa Run. Kijk maar op het World Wide Web www.slownatuurmarathon.nl.
2: En alsof het nog niet genoeg is, op 9 mei wordt het Circulair Festival georganiseerd in het Lelycentrum. Jaap Knip heeft hier inmiddels al alles over verteld.
0: Maar er is nog meer. De KNRM organiseert op 9 mei ook de Nationale Reddingsbootdag. Tim Putter heeft daar inmiddels alles over verteld.
2: Donderdag 14 mei is er op het Palazzo de Stoffenmarkt. Dus mocht je op zoek zijn naar een knop, hier kun je hem vinden aanvankelijk om 10 uur.
0: En op zaterdag 16 mei kunt u de Platenmarkt bezoeken. Hier worden alle LP's die er maar ooit zijn uitgebracht, of bijna dan alle LP's, te koop aangeboden. De markt is in de Stadshart en begint om 10 uur.
2: En dan begint er een leuke wandelfeest, de Avondvierdaags van Lelystad. Gezellig wandelen over de route door onze stad. Petra Hoogveld heeft hier alles over verteld. De Vierdaagse is van 26 tot en met 29 mei. Inschrijven kan nog steeds.
0: Genoeg te doen lijkt ons. Voor ieder wat wils. Ja, een hele agenda weer die er voor dit jaar is. En we kondigden het net al aan. De dodenherdenking. Bart Visser is bij ons aangeschoven. Bart, welkom. Fijn dat je er bent. In het Stadspark. En nou is de gewetensvraag natuurlijk. Is dat echt dit jaar het laatste jaar?
13: Ja, goedemiddag. Het is een simpele vraag op een best wel ingewikkeld onderwerp. Wat aanvankelijk niet zo ingewikkeld was. Want we wilden gewoon meer ruimte. En er waren een aantal redenen om de dodenherdenking te verplaatsen. Naar een wat meer centralere plek. Maar het is door omstandigheden best wel ingewikkeld geworden. En het heeft wat jaren geduurd. Maar nu schijnt het toch eindelijk licht aan het einde van de tunnel. En lijkt het erop alsof het toch wel dit jaar gerealiseerd gaat worden. Nieuwe monument.
0: Nou, dan gaan we daar volgend jaar uitgebreid bij stilstaan op de nieuwe plek en de nieuwe locatie. Maar we zetten nu de traditie nog even voort. In het Stadspark, waar precies?
13: Bij het herdenkingsmonument. Het is achter het Lelycentrum, wat net al genoemd werd, in het Stadspark. Bij de brug. Ik weet even zo 1, 2, 3 niet meer precies hoe die brug heet. Maar goed, het komt omdat je weet waar het is. Dus dan denk je daar verder nooit zo over na. Het is een prachtige plek eigenlijk. Het is heel sereen. Het is altijd heel mooi om daar te zijn. Dus dat is ook nooit de reden geweest voor de wens om te verplaatsen. Dus ook dit jaar zal het alweer druk worden. En een mooie plechtigheid.
0: Nou, weet iedereen natuurlijk als geen ander dat het om 8:02 stil is. Maar er gaat toch een heel programma aan vooraf, hè?
13: Zeker. We gaan de genodigden en gasten die kransen leggen en dergelijke, die verzamelen we de Uiterton. En die hebben een stille tocht, gaan ze naar het monument toe. En vanuit daar, vanaf dat moment, is een heel programma met sprekers, dichters en muziek.
0: Ja, die stille tocht, dat is ook wel indrukwekkend. Dan staan er aan de ene kant al heel veel mensen te wachten op die plek, tot de tocht daar aankomt. En ze lopen, even voor de liefhebber, ze wandelen daar niet gewoon naartoe, behalve dat ze stil zijn. Er is ook een bepaald pasje volgens mij dat ze erin zetten.
13: Ja, dat klopt. En ik weet eigenlijk niet eens meer, ik heb wel eens gehoord de term ganzenpas, maar of dat nou...
0: Nee, dat was het niet.
13: Nee, dat is een andere. Hij heet anders, maar het is best wel lastig om dat te doen. En de meeste, over het algemeen is het dan in het laatste stuk dat we zo lopen. Dat is iedere keer een aansluitend been. Je doet pas een stap als de volgende is aangesloten. En dat ziet er altijd heel plechtig en
0: officieel
13: uit.
0: Ik heb jarenlang mee mogen lopen en mijn benen raakten er iets wat van in de knoop altijd. Maar goed, het gaat natuurlijk vooral over het programma wat daarna... Ja, degene die de maat aangeeft, die zit hier aan en die zegt, het is helemaal niet moeilijk. Nee, je zult het toch maar meegeven. Maar terug, het programma. Kun je wat elementen uit dat programma met ons delen?
13: We hebben natuurlijk de vaste elementen als de toespraak van de burgemeester. En de toespraak van de voorzitter van het Stichting Herdenken, Verzoenen en Vrijheid. Het vaste onderdeel is het Jiskor-gebed, wat aan het vlak voor de taptoe wordt uitgesproken. En tussendoor hebben we dit jaar ook een aantal jongeren. Renske Pols doet een gedicht. En ik heb het allemaal. Dat is naar aanleiding van een wedstrijd die door de bibliotheek is georganiseerd op het Porteum. En zij heeft een gedicht gemaakt dat... Ja, ik ben geen kenner en ik ben niet bepaald een dichtlezer. Maar het is een heel bijzonder gedicht wat zij voorgedragen. Ik was echt heel erg onder de indruk. En het andere verhaal wordt door Luca Dudink uitgesproken. Dat is zijn eigen verhaal die passend bij het onderwerp van dit jaar.
0: En dat zijn mooi om ook jongeren op die manier deel te laten nemen aan de viering, zal ik maar zeggen. Of de herinnering eigenlijk die je met elkaar koestert. Dat Jiskor-gebed, dat is Joods volgens mij, hè?
13: Ja, dat wordt ook door de rabbi wordt het uitgesproken.
0: Hey, jij bent zelf lid van het comité, dat heet niet hier het 4 en 5 mei comité. Dat heeft een langere naam hier, hè?
13: Klopt, ja, we zijn begonnen als 4 en 5 mei comité als onderdeel van ECL en de herdenkingen die er meer plaatsvinden. Sinds eigenlijk ook de wens om het monument te verplaatsen, is er een stichting opgericht, Herdenken, Verzoenen en Vrijheid. Omdat wij doen als stichting meer dan alleen maar de 4-5 mei herdenking en viering. Wij houden ons ook bezig met andere vieringen en herdenkingen.
0: Heel goed. Jij bent er zelf bij betrokken geraakt, omdat je zelf ook veteraan bent, hè?
13: Dat is mijn rol. Ja, ik ben in het 4-5 mei comité. Dat was een klein onderdeel veteranencomité weer. En daar was ik inderdaad de vertegenwoordiger van binnen het 4-5 mei comité. En vanuit daaruit ben ik ook in de stichting beland. Of eigenlijk hebben we samen de stichting.
0: En organiseren jullie met elkaar deze mooie plechtigheid? Want het is altijd een moment waarin heel Lelystad stil is en stilstaat bij degene die hun leven gelaten hebben voor de vrijheid. Want dat is een rode draad eigenlijk, hè?
13: Precies.
0: Nou, dankjewel. We kijken uit naar een mooie bijeenkomst. En tegelijkertijd is het terugkijken naar degene die dat leed meegemaakt hebben. Maar toch ook, en dat gaan we dadelijk over hebben, durven dromen. Dus Stef Bos gaat eerst maar eens ons meenemen en ons in herinnering roepen dat wij soms vergeten te dromen.

licht, verliezen soms het evenwicht. We vallen en we staan weer op, zolang we maar in iets geloven. We worden ouder en soms wijzer, en het

0: Ja, dit was Wij vergeten soms te dromen van Stef Bos. Want dat is eigenlijk ook een beetje de overgang van de ellende die toch een beetje samenhangt met nadenken, terugdenken aan al het leed dat oorlog heet, zal ik maar zeggen, en het feest dat we gaan vieren. Maar dat feest kun je pas goed vieren als het bevrijdingsvuur ontstoken wordt. En dat is een mooie traditie in Nederland. Je kunt het ook op tv ook volgen, Bart Visser. Want volgens mij dat bevrijdingsvuur, dat is niet iemand die gewoon een lucifer en een luciferdoosje denkt, kom, laat een vlammetje aansturen. Dat gaat anders, hè?
1: Dat gaat heel anders, inderdaad. Op 4 mei in de avond vertrekt er een groep lopers vanuit Lelystad. Het zijn lopers van de atletiekvereniging Spirit en van Integratie Lelystad. Het is voornamelijk van de Marokkaanse afkomst. Die vertrekken met de bus naar Wageningen. Daar brandt het eeuwige vuur, vrijheidsvuur. En daar wordt het vuur opgehaald. En dan in een soort estafetteloop wordt het vuur teruggebracht naar Lelystad. En daar arriveren ze in de ochtend van 5 mei. En dan worden ze ontvangen bij de Agora.
0: En daar wordt het vuur aangestoken. Maar even nog over die loop, want je moet je dat toch maar voorstellen, hè? Tussen Wageningen en Lelystad ligt bijvoorbeeld de Veluwe. Daar hebben ze geen straatlantaarn, zal ik maar zeggen.
1: Nee, dat klopt. Nou, is goed. Inmiddels weten ze wel de weg. Want we doen het al zo'n jaar of 10, denk ik.
0: Ja.
1: Dus over het algemeen zal dat inderdaad wel goed komen. Het vrijheidsvuur wordt eigenlijk door heel het land wordt het bezorgd overal. Dus ze zijn niet de enigen die in de nacht op pad zijn met een lantaarn. Want het wordt in een lantaarn wordt het vuur overgebracht. En dan gaat het daarna met fakkels. En dan kan in Lelystad de burgemeester, maar krijgt meestal de eer om het vrijheidsvuur in Lelystad te ontvlammen.
0: En het is dan morgens vroeg op de Agora, half 10, je zei het.
1: Tussen 9:30 en 10 worden ze ontvangen.
0: En dan steken ze met elkaar dat vuur aan. En dat vuur is eigenlijk het begin van het bevrijdingsfestival.
2: Bevrijdingsfestival, dat organiseren we dus ook in Lelystad. Maar dat kan je toch ook gewoon in Almere en Zwolle doen?
3: Ja, dat klopt. Dat zou kunnen. Dat doen ze ook volgens mij heel erg goed. Alleen Lelystad als provincie, hoofdstad van Flevoland, willen wij ook heel graag hier een mooi feestje bouwen. Dus vandaar.
0: En jij bent Shell Riepma, jij bent een van de organisatoren van dat 5 mei festival. Ja. Vertel er eens wat over.
3: Ja, ik organiseer het samen met Masha Segers voor ECL. En wij doen dit, is onze derde jaar alweer. Dus daar zijn we echt super blij mee. En het is weer een mooi feestje voor iedereen. Iedereen is welkom. Gratis entree. We hebben een mooi programma voor de kinderen. In de trommel is er sminken. Op het hoofdpodium hebben we heel veel muziek met onder andere Bluey en Bingo en een meet and greet. DJ Pablo, de Raddraaiers, dus volop.
0: Maar nou gaan we heel snel, gaan even een stapje terug.
3: Ja,
0: want,
3: heel enthousiast.
0: Ja, heel enthousiast. Vanmorgen is dat vuur aangekomen bij de Agora. En vlak bij de Agora, daar is het podium opgesteld.
3: Ja.
0: En dat podium staat waar precies?
3: Het staat bij Mr. Lely, dus bij de applaus en Mr. Lely bij de Waag. En daar staat het hoofdpodium en daar kan je lekker genieten van het muziek, een biertje. Nou, we gaan weer een mooi dansje doen voor mooi weer. En dan wordt het weer een mooie dag.
0: Hey, dat hoofdpodium, daar heb je niet alleen muziek. Maar ik zag dat ook onze stadsdichter komt optreden.
3: Ja, daar zijn we heel blij mee. Dus we hebben eerst een mooie opening van onze burgemeester. En daarna komt Jasmin weer een mooi gedicht voordragen over de vrijheid. En wat dat betekent.
0: En vervolgens is de beurt aan kinderen.
2: Als ik hier nou naartoe zou willen gaan, hè?
3: Ja.
2: Hoe? Moet ik dan een ticket halen? Of
3: nee, zeker niet. Het is gratis entree voor iedereen. Iedereen is welkom. Het is gratis. Je hoeft niks te betalen. We hebben voor het eerst ook een bevrijdingsmarkt. We hebben foodcourts. We hebben de pannen knockout van het sportbedrijf Lelystad. Die heeft ons daarmee gesponsord. 3x3 basketbalkliniek. Dus het is echt voor iedereen wat te doen. En het allermooiste, het is gewoon gratis.
2: Het is gewoon een heel mooi dagvullend schema.
3: Ja.
0: Want we hadden het net over het hoofdpodium, over het podium. gaan we er straks al terug. Maar die activiteiten die jij nu beschrijft, zijn natuurlijk niet op het podium. Maar dat kan je.
3: Nee.
0: Waar zijn die?
3: Die zijn op het Agorahof zelf. Dus dat is ja, naast het podium eigenlijk om de hoek. En in de Trommel, dat is ja, waar vroeger ooit Urban Village was. Of de Spot zat daar vroeger. Daar hebben we nu ja, kraampjes met schminken. Je kan glittertattoo doen. Je kan je haar vlechten. Je kan safe drukken. Er is echt van alles en nog wat te doen.
0: Dat is de hele dag, hè? Van hoe laat is dat?
3: Het is van 2 tot 9 uur 's avonds.
0: Van 2 tot 9 uur 's avonds? Ja. Dat geldt voor dat hele programma.
3: Ja.
0: Dat geldt ook bij het podium. En daar waren we net blijven steken bij onze stadsdichter.
3: Ja.
0: Nou, die stadsdichter... Een kinderdisco, hè?
3: Ja, met Bella Beats. Die was vorig jaar ook bij ons. Dat was echt een enorm succes en heel leuk met de kindjes. Daarna gaan we een mooi dansje doen met de Energetic Crew. Die komt ons ook verblijden. En dan voor de allerkleinste, of nou ja, niet de allerkleinste... volgens mij vinden alle kindjes dat leuk... hebben we Bluey in Bingo, een live theatershow. Dus dat is echt supergezellig. En daarna kunnen de kindjes lekker een foto nemen met Bluey in Bingo. En ja, en dan gaan we door naar de grote mensenfeesten, hè?
0: Ja, dan zijn we inmiddels om 4:30. En dan staat er iets aangekondigd waarvan ik denk... dat weet ik niet helemaal, raddraaiers.
3: Ja, dat is echt super, super, super leuke act. Dat zijn twee ja, onwijs gezellige mannen. Die komen met een rad, daar mag je een draai aan geven. En dan hebben ze dan aan elk vak hebben ze eigenlijk een muziek... era. Dus je kan landen op Spice Girls, je kan landen op Too Limited, je kan landen op ABBA. Nou, het is gewoon echt een 1-0 feest.
0: En als je pech hebt, draai je dit plaatje waarop staat foto's keyparten party.
3: Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, het is ook voor het eerst dat we ze zien, maar ik hoor alleen maar goede dingen. Het is gewoon een gezellige après-ski-achtige vibe met Nederlands muziek, slagermuziek, nou, van alles en nog wat. Maar het is vooral heel erg gezellig.
0: En vanuit die gezelligheid gaan we naar Kioma en Gio'Neil?
3: Ja, Gio'Neil. Dus Kioma en Gio'Neil, dat zijn echt... nou ja, Kioma is echt een fantastische DJ. Daarvoor Jackman, nu Kioma. We zijn weer blij dat hij erbij is. Dat wordt echt super ja, swingen. En Gio'Neil MC, ja, er zat altijd het dak eraf. Dus dat is echt heel mooi.
0: En het is maar goed dat het buiten is, want dan is het dak er vrij makkelijk af.
3: Ja, dit dak is er al af.
0: Want ja, dat gebeurt toch helemaal als onze eigen... Ik zou bijna zeggen onze Lelystadse eigen DJ Pablo...
3: Ja,
0: de dag afsluit.
3: Die kan natuurlijk niet missen. Dus we zijn heel blij dat DJ Pablo er weer is. En Pablo die maakt er altijd een feestje van. Dus we gaan mooi afsluiten. En dan ja, gaan we weer een mooie week tegemoet.
0: En dan is het zomaar 9 uur geworden. Dan hebben we niet alleen een mooie dode, denk ik, waar Bart Visser ons over bijpraten. We hebben het vuur gehad. Het Olympisch vuur, maar het bevrijdingsvuur.
3: Ja.
0: En een fantastische bevrijdingsdag. Dank jullie wel. En het zit er alweer op.
3: Zo. Nee.
0: Ja, het zit er alweer op. We zijn er helemaal doorheen, Pepijn. Heb je er iets gemist?
2: Wanneer is de volgende dan?
0: Hè?
2: Wanneer is de volgende dan?
0: Ja, de volgende. Over een maand. Oh. Over precies een maand. Dan zitten we hier weer, maar niet hier, bij de Groene Sluis. Dan zitten we weer in de Openbare Bibliotheek met Radio Lelystad. Maar nu eerst vooruitdenken naar de vrijheid met de Freedom Song van Jason Mraz. Ah.

0: Op 5 mei is op het Agorahof het Bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het Bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist rechtgetrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is de benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de oosterburen. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
5: Verkeersinformatie.
6: Dit is Rijnbaard Hartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Living in America. En natuurlijk het geluid van James Brown. Ja, en dat was gelijk ook het, ja, het begin van een nieuwe aflevering van Muziekplein natuurlijk. Dus, ja, vandaag zitten wij weer helaas alleen. Nou, het kan zijn dat het einde van de show toch nog even langskomt fietsen voor Uit op Zaterdag. Maar dat horen we straks wel vanzelf of dat wel of niet het geval is. In ieder geval zijn wij weer een week verder en we zitten alweer in de maand mei. 2 mei, zaterdag vandaag. En ja, wat een week met die bosbranden allemaal vanwege het mooie weer en die harde oostenwind. En ja, wat de oorzaak dan precies is. Of het nou wel of niet militair is, dat wordt er even in twijfel getrokken. Maar we gaan het allemaal horen. Het zou zomaar eens kunnen natuurlijk. En ja, een beetje triest nieuws over muzikant Tony Wilson. Die is overleden op 78-jarige leeftijd. Het begin van afgelopen week al. En ja, hij maakte eerst deel uit van Hot Chocolate. Later ging hij solo en maakte ook nog een single. Die gaan we straks nog later in de show nog even draaien natuurlijk. Ja, een nieuwe Muziekplein betekent in ieder geval straks weer het bekendmaken van een nieuwe flavorschijf. Dat zal bijvoorbeeld 10 minuten, een kwartiertje zo zijn. En dan hebben we natuurlijk berichten uit onze eigen regio. Want ja, daar zitten we hier ook voor natuurlijk. Dat is logisch natuurlijk. En we hebben straks ook nog de headlines. Om 17:30 en om 18:30 komen die voorbij. En niet te vergeten dan Uit op Zaterdag straks helemaal aan het einde van de show. De maand mei, ja, dat moet er vast nog wel wat te doen zijn, denk ik. Maar goed, als straks de vakanties weer gaan beginnen, dan wordt het weer een beetje komkommertijd. Dan gaan we even kijken of we dat misschien op een andere manier kunnen invullen. Maar zover is het nog niet natuurlijk. En voor de rest draaien we tussen allerlei berichten door. En ook leuke plaatjes. Dus alle reden te meer om weer te blijven luisteren.
1: Tot 6 uur. Muziekplein met Arno Koert.

Het is de laatst verschenen single van Douwe Bob en Welcome to the Outcast. Nou ja, goed. We hadden het net over die bosbranden natuurlijk. Hier nog wat berichtgeving daarover. Want de kans dat hier in Flevoland net zo'n grote natuurbrand ontstaat, zoals woensdag dus op de Veluwe, is gelukkig maar klein. Dat zegt tenminste Huiko Bergman. Die is boswachter van het Kuinerbos in de Noordoostpolder. En ook zijn er in onze provincie veel meer mogelijkheden om snel te blussen. Op de Veluwe heb je schrale zandgronden en veel dennenbomen. En die combinatie maakt het snel dat het kan escaleren als er brand komt. Er is namelijk veel brandstof om te verbranden, zegt hij. Dan Bergman is naast boswachter ook vrijwilliger bij de brandweer IJsseland. Hij spreekt over grote verschillen tussen de bossen hier in Flevoland en op de Veluwe. In Flevoland heb je kleigronden en daar groeien veel loofbomen. En loofbomen bestaan 90% uit vocht, omdat de bladeren vol vocht zitten en daardoor ook de kans op escalatie zoals op de Veluwe vele malen kleiner is. En ook is Flevoland veel water te vinden in de bosgebieden, waardoor de brandweer snel water kan komen als er brand uitbreekt. Dus dan kan er ook snel makkelijker geblust worden. En daarnaast worden ook paden en bossen breder gemaakt om bomen te verwijderen. Daardoor staat het vuur van brandende bomen minder makkelijk via boomtoppen over naar andere kant van de weg dus. En de brandweer kan daardoor ook een natuurbrand tussen de bomen en het stoplijn maken. Daardoor dus om het vuur daar tegen te houden. Dus ja goed, dat is dan weer een geruststellende gedachte hier als je in Flevoland woont. Dus, maar goed, het is altijd weer vervelend zo'n bosbrand. Maar goed, ja, ik had ook begrepen inderdaad gisteren al trouwens dat er al hulp was ingeroepen door Duitsland en Frankrijk. Die zijn komen helpen. Dus hopen dat het allemaal weer snel achter de rug is. Die ellende natuurlijk. Dus, nou, straks nog meer nieuws. Maar ja, goed, geen Jantien vandaag. Maar ja, wel heel veel muziek natuurlijk. Dus en voordat we dadelijk de nieuwe Flevoschijf bekend gaan maken, is nog even muziek van Flash and the Pen. Een plaats die uitkwam in 1985. En die we eigenlijk maar veel te weinig horen op de Nederlandse radio. Dit is Midnight Man.

Midnight Man en Flash in the Pan. Je kent ze onder andere ook nog van His and Peter en Waiting for a Train. En dit was dan de plaat die daar weer na kwam. Dus, nou, het is tijd geworden voor het bekendmaken van de nieuwe Flevorschijf. En we blijven gewoon lekker in Nederland met de nieuwe single van Danny Vera samen met Marlon Pichel. En dit is Try.

0: Dit is Radio Lelystad, 90.3 FM.
1: De hele dag dichtbij. Oh, oh, oh, Radio Lelystad.
2: Van 4 tot 6 uur, Muziekplein. Muziekplein.

0: Op 5 mei is op het Agorenhof het bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
5: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
6: De rechter moet de knoop doorhakken nu een 23-jarige man uit de Kamp door sommigen wordt gezien als reden van 3 explosies bij zijn ouderlijk huis. Elders in dezelfde straat, terwijl de familie dat ontkent en zegt niet te weten wie er achter de aanslagen zit. Het zou een vriend van de zoon kunnen zijn die al eerder aanslagen pleegde. Dat de zoon een crimineel verleden heeft, wordt niet ontkend. Huisbaas Centrada aarzelt tussen verschillende mogelijkheden. De corporatie kwam terug op een eerder plan tot ontruiming, omdat sprake is van een gezin. Onder andere een beperking voor bezoeken van de zoon aan het huis kwam op tafel. Maar dat ligt ook lastig. Deze week was de zitting. Een laatste poging van de rechter de partijen tot een schikking te laten komen, faalde. Uitspraak over 1,5 week. Op de site van Omroep Flevoland staat een verslag. Het wandelnetwerk in en rond Lelystad is klaar. En het is deze week officieel in gebruik genomen met de onthulling van een bord door wethouder Jan-Nico Appelman van gedeputeerde Harold Hofstra. Ze onthulde het overzichtsbord van het netwerk in het Zuigerplasbos. Het wandelnetwerk verbindt recreatieve gebieden, natuur en landschap door middel van genummerde richtingspijltjes en overzichtsborden langs de routes. De gemeente en de provincie waren beide bij de ontwikkeling betrokken. Het is het eerste in zijn soort in Flevoland en de bedoeling is dat andere gemeenten volgen en er een provinciaal netwerk ontstaat. Radio Lelystad doet maandagavond live verslag van de dodenherdenking. Behalve via de radio is de plechtigheid te volgen via Facebook. Job Fakkeldij verzorgt het commentaar. Het is als het goed is de laatste keer bij het monument in het Stadspark. Er komt een nieuw monument in het Zilverpark. Dat had al klaar moeten zijn, maar de aanleg is vertraagd.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
7: Het weer is omgeslagen in Lelystad. Wolkenvelden trekken over de stad. De zon schijnt ook nog wel van tijd tot tijd. Eerst is het overwegend droog. Later vanmiddag en vanavond ontstaan enkele lokale regen- en onweersbuien. Dat is goed voor de natuur. Voordat de buien overtrekken is het met 22 of 23 graden... en een matige zuidwestenwind best nog wel warm voor begin mei. Vannacht zijn de meeste buien verdwenen. Het is vrij mild. De temperatuur daalt niet verder dan 13 graden. Morgen start droog met geregeld zon. Al snel ontstaan wolken en buien. Eerder dan vandaag trekken de buien over de stad. Volgens mij tegen en in de middag. De wind waait opnieuw matig vanuit het zuidwesten. Maar het is minder warm dan vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad. Verzorgd door Diana Woei.
8: Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Let's Dance van David Bowie uit 83. Ja, dat is een beetje de tijd dat het een beetje zijn muziek een beetje ging veranderen. Ten opzichte van de albums die hij daarvoor gemaakt had, was wel geinig. Dus was best wel een groot hit gemaakt. Dus ja, dan op de avond van dodenherdenking vliegt er toch helaas geen Douglas Dakota boven Dronten en een zogenaamde flypast. Dat meldt de stichting 4 mei Dronten. De stichting had eerder afgesproken met de Engelse organisatie Battle of Britain Memory Flight dat zij met een Douglas C-47 Kwichtbergen tussen 6:15 s'avonds over Biddinghuis, Dronten en Zwift de band zou vliegen. Maar helaas gaat die herdenkingsvlucht niet door. Er zijn namelijk technische problemen met dat vliegtuig, waardoor het vliegtuig dus helaas niet kan vliegen, aldus de voorzitter van die stichting. De bewuste Dakota was al sinds vorig jaar augustus weer actief, nadat het 82 jaar oude toestel 3 jaar in groot onderhoud was geweest. Ook werd het overgespoten in de kleuren van het 31 Squadron Southeast Asia. Nou, 4 mei 2022 kwam het voor het laatst aan de Avro Lancaster van de Battle of Britain Memory Flights over Dronten. En dat zou nu weer gebeuren, maar helaas gaat dat dus niet door. Dus het is liever op dit moment in restauratie. Dus het moet wel allemaal opgelost worden. Het moet allemaal veilig blijven, anders is het natuurlijk ook niet zo fijn. En het schieten met kanonnen van het schip Batavia is voorbij. Zaterdagmiddag, afgelopen zaterdag om 3 uur klonken de laatste schoten. Het was een bijzonder schouwspel met alle saluutschoten tussen de bemanning van het schip en de deelnemers aan het rollenspel van de dijk met echte kanonnen terugschoten. Het evenement trok enkele honderden bezoekers uit tot het hele land om met de vingers in de oren of met speciale gehoorbescherming de harde knallen over zich heen te laten zien komen. Zo'n 20 kanonnen stonden opgesteld, waarvan er 3 op de Batavia. En het is voor het eerst dat sinds 2008 er wordt geschoten met kanonnen onlangs de Oostvaardersdijk daar en vanaf het 17e-eeuwse reconstructieschip. De weg werd daarvoor zaterdagmiddag wel afgesloten voor het verkeer, uit het veiligheidsoverweging uiteraard, maar ook om ruimte te maken voor het publiek. En de Batavia werd uit het water gehaald, zegt kanonier Maria Pol. Het schip is zo'n 40 jaar oud en het ligt letterlijk weg te rotten. En in augustus wordt de replica van het VOC-schip naar Amsterdam gebracht. Het wordt daar op het droge gebracht. Er wordt dan reparatiewerkzaam uitgevoerd en het komt daarna weer uiteindelijk weer terug bij het museum Batavialand. Maar niet meer in het water, dus maar wel op de wal, zegt hij. Er zullen dan ook geen werkende kanonnen meer aan boord zijn. Dat is dus helaas voorbij. Dus als je die kans hebt gemist, dan dat is helaas binnenkaas, maar dan is het dan zo. Eens even kijken of de piano het nog doet. Even kijken hoor. Dus, oh nee, niet helemaal. Dus, maar deze misschien wel. Ja, oké. Okay. Nou, deze dus van Cloud en C'est la vie.
1: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. Oh, I was just a little boy.

Linda Lewis en Clash Style 84 was dat. En 23 mei 2023 is ze helaas overleden. Dus, maar dit heeft ze toch wel achtergelaten. Leuke muziek. Ja, we zitten een beetje met nog meer overleden mensen. Ik had het in het begin van de uitzending al over Tony Wilson van Hot Chocolate. Die er een tijdje heeft zijn muzikale bijdrage heeft geleverd. Het is later een beetje 1976 op de solotour gegaan. Heeft ook een single gemaakt, heet I Like Your Style. En helaas overleden eerder deze week op 78-jarige leeftijd. Dus, maar goed, toch maar even leuk om het nog even te delen. Heel af en toe draai ik nog wel eens deze plaat, omdat je zo weinig hoort. Maar goed, Tony Wilson dus. En I Like Your Style.

blijft een klassiekertje deze van Ilo en Mr. Blue Sky. Ja, eens even kijken. Straks hebben we nog nieuws in het volgende uur over dat veel OV-reizigers staan te wachten op de bus. Terwijl ze niet weten wat die komt in verband met allerlei defecte displays. Nou ja, goed, daar gaan we het dadelijk verder over hebben. Want dat is wel belangrijk natuurlijk, omdat een beetje lastig is het allemaal inderdaad. Dus, dit is Muziekplein zonder Jantien helaas. Maar we zijn er wel tot 6 uur. Maar straks nog uit op zaterdag de andere berichtgevingen uit de regio.

0: Op 5 mei is op het Agorenhof het bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
1: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 5 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen er wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen dan is het bewolkt en vallen er buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: 1973, toen je deze plaats plotseling op de radio hoorde. Deze van de Three Degrees en het is Dirty Omen. Het tweede uurtje van Muziekplein inderdaad, daar zitten we al in. En ja, de tijd gaat best wel snel eigenlijk. En we gaan het even hebben over de OV-reizigers. Want voor veel OV-reizigers zit een bekend probleem al. Je staat bij een bushalte, maar je weet niet of de bus nog wel komt. Digitale displays met actuele vertrektijden werken vaak niet. En als ze überhaupt al hangen, dus al ruim 50 haltes in Flevoland moeten nieuwe borden en oude vervangen. Maar dat gebeurt inmiddels al jaren niet. De vervanging van de borden had al in 2022 moeten worden zijn afgerond. Maar het project werd eind 2023 stilgelegd. Het contact met leverancier Subtronic Group werd niet verlengd, omdat het bedrijf zich volgens de provincie niet aan de afspraak hield. De leverancier werd aansprakelijk gesteld en moest de boetes betalen, maar erkent die verantwoordelijkheid dus niet, helaas. En de provincie bereidt nu daarom een rechtszaak voor. Dus na de zomer staan beide partijen tegenover elkaar in de rechtszaal. De provincie wilde de gemaakte kosten verhalen op Subtronic. Goed dus voor zo'n 1,2 miljoen euro. Subtronic stelt op zijn beurt dat het zelf ook recht heeft op een schadevergoeding. Subtronic heeft namelijk de provincies aansprakelijk gesteld voor het nog aanzienlijk hoger bedrag namelijk. Er is ons eenvoudigweg een gegunde opdracht afgepakt op onredelijke gronden, dus zegt het bedrijf. Dus nou, we gaan later wel een keer horen hoe dat allemaal is afgelopen. Maar goed, voorlopig zijn de reizigers nog steeds te dupe. Dat is ja, denk ik toch bijzonder vervelend natuurlijk. Straks nog wat meer nieuws natuurlijk. We uit op zaterdag straks nog in het laatste half uurtje van Muziekplein. Dus nou ja, blijf vooral luisteren, kan ik alleen maar zeggen, toch? Ja.
1: Tot 6 uur. Muziekplein.

succesvolle periode die ze had jaren terug inmiddels alweer. Dan gaan wij toch eens even kijken of wij nog wat nieuws hebben over allerlei zaken. Nou, in ieder geval over de alarmerende misdaadcijfers uit het rapport van ondermijning in de polder. Daar gaat het even over, want die kunnen namelijk helpen om in Den Haag meer agenten los te krijgen voor Flevoland. Dat verwacht burgemeester Jean-Paul Gebben van Dronten in zijn rol als coördinator van de aanpak van de ondermijning in de provincie. In vergelijking met de rest van Midden-Nederland kent Flevoland meer excessief geweld, zoals explosies, schietpartijen en gijzelingen. En ook drugscriminaliteit. En ze heeft zich stevig geworteld, helaas, in dit gebied. En vooral als het gaat om de productie van harddrugs of softdrugs. Gebben signaleert een verschuiving nadat Noord-Brabant lange te boeken heeft gestaan als het middelpunt van de synthetische drugsindustrie in Nederland. En volgens Jean-Paul zijn meer middelen nodig om die strijd tegen die ondermijning criminaliteit succesvol te voeren. En daarom zijn er meer agenten nodig en ook moeten gemeenteraden meer geld uittrekken voor openbare orde.

Voor één locatie geldt een negatief zwemadvies. En dat gaat om de RCN-strand in Zeewolde. Daarnaast zijn er ook twee potentiële zwemlocaties waarbij de waterkwaliteit nog beter moet worden onderzocht. En dat is dan in de Landerstrand in Zeewolde en de Batavia-strand in Lelystad. De kwaliteitsklasse is niet gebaseerd op de laatste metingen. Het gaat over een gemiddelde gedurende badseizoen tussen 1 mei en 1 oktober. Er wordt er 12 keer een meting gedaan in die periode. Dus er worden een aantal watermonsters genomen die in het lab worden onderzocht op de poepbacterie of de E. coli en enterlokken. Die ontstaan in de darmen van mensen en dieren namelijk. En te hoge concentraties in het zwemwater kunnen leiden tot gezondheidsklachten, zoals bijvoorbeeld diarree, braken of buikpijn. Nou ja, ze kunnen daarin ook terechtkomen door poep van mensen en dieren. En het interprofessioneel overleg dat achter de website zwemwater.nl zit laat weten dat de actuele zwemadvies tijdens het badseizoen elke 2 weken wordt geüpdate. Nou ja, strandbeheerder Willem Zeil is blij dat er vanaf dit seizoen weer een positieve zwemadvies geldt, want daar zijn we namelijk verschillende maatregelen voor getroffen. Watervogels worden ontmoedigd om op het strand hun behoefte te doen. Daarnaast is onder water het profiel aangemaakt en zijn kuilen weggehaald en worden het water regelmatig daar schoongemaakt. Zo blijft de strandbeheerder ook dit voor het komende seizoen dus ook gewoon doen. Dus dat is dan mooi nieuws. Dus, nou ja, goed nieuws dus inderdaad. En ja, als er maar niet weer snel van die blauwbal gekomen, want dan is het natuurlijk wat minder allemaal. Maar goed, dat gaan we allemaal merken. Dan hebben wij muziek van Lionel Richie, die toch een leuke solo carrière ontpopte vanaf 1982, 83. En dit was een van zijn resultaten jaren geleden. Dus, Nou, je hoort de titel al. Zela.

Wat een mooie muziek hebben ze gemaakt. Hall & Oates samen. En nou ja, een vereniging of hereniging lijkt verder weg dan ooit. Want dat blijkt helaas niet meer te gebeuren natuurlijk. Dus we moeten het doen met al het mooie materiaal dat ze gemaakt hebben in de jaren 70 en 80. Derry Hall & Oates en He's Gone. Nou, de kans dat er in Flevoland net zo'n grote natuurbrand ontstaat als woensdag op de Veluwe is heel klein. Dat zegt Harco Bergman, boswachter van het Kuinderbos in de Noordoostpolder. En ook zijn er onze provincie ook veel meer mogelijkheden om die ook snel te blussen. Op de Veluwe heb je schrale zandgronden en ook veel dennenbomen. En die combinatie maakt het snel dat het kan escaleren daar. Dus er is veel brandstof om te verbranden daar. Dus, en Bergman is naast boswachter ook vrijwilliger bij de brandweer in IJsseland. Hij spreekt over grote verschillen tussen de bossen in Flevoland en op de Veluwe. In Flevoland heb je de kleigronden en daar groeien dus veel loofbomen. Loofbomen bestaan voor 90% uit vocht. En omdat de bladeren vol met vocht zitten en daardoor de kans op escalatie, zoals in op de Veluwe laatst, is daardoor dus ook vele malen kleiner. Ook is in Flevoland veel water te vinden in de bosgebieden, waardoor dus de brandweer snel aan water kan komen als het toch misgaat. En daarnaast worden ook nog paden en bossen breder gemaakt door bomen te verwijderen. Daardoor slaat het vuur bij brandende bomen minder makkelijk over via de boomtoppen naar de andere kant van de weg. En ja, de brandweer kan daardoor dus bij een natuurbrand dus tussen de bomen ook zo'n zogeheten stoplijn maken om het vuur tegen te houden. Dus we hoeven hier in Flevoland eigenlijk niet zo heel ver erg zorgen te maken dat dat zo erg uit de hand kan lopen als op de Veluwe. Maar goed, hopen dat het allemaal zo snel mogelijk achter de rug is daar. En nou ja, dat was ook al ingeroepen van hulp uit Frankrijk en Duitsland. Die is ook gekomen. Dus nou ja, goed. Eventjes ter ondersteuning van de Nederlandse brandweer die al heel lang bezig was met het blussen van die branden. Op meerdere plekken trouwens in Nederland. Dit is muziek van Katy Perry. Dit is Dark Horses. Let's rave.

0: Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie-expertisecentrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij.
4: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
5: Op 5 mei is op het Agorenhof het bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
6: De rechter moet de knoop doorhakken nu een 23-jarige man uit de kamp door sommigen wordt gezien als reden van 3 explosies bij zijn ouderlijk huis. Elders in dezelfde straat, terwijl de familie dat ontkent en zegt niet te weten wie er achter de aanslagen zit. Het zou een vriend van de zoon kunnen zijn die al eerder aanslagen pleegde. Dat de zoon een crimineel verleden heeft, wordt niet ontkend. Huisbaas Centrada aarzelt tussen verschillende mogelijkheden. De corporatie kwam terug op een eerder plan tot ontruiming, omdat sprake is van een gezin. Onder andere een beperking voor bezoeken van de zoon aan het huis kwam op tafel. Maar dat ligt ook lastig. Deze week was de zitting. Een laatste poging van de rechter de partijen tot een schikking te laten komen faalde. Uitspraak over 1,5 week. Op de site van Omroep Flevoland staat een verslag. Het wandelnetwerk in en rond Lelystad is klaar. En het is deze week officieel in gebruik genomen met de onthulling van een bord door wethouder Jan-Nico Appelman van gedeputeerde Harold Hofstra. Ze onthulde het overzichtsbord van het netwerk in het Zuigerplasbos. Het wandelnetwerk verbindt recreatieve gebieden, natuur en landschap door middel van genummerde richtingspijltjes en overzichtsborden langs de routes. De gemeente en de provincie waren beide bij de ontwikkeling betrokken. Het is het eerste in zijn soort in Flevoland en de bedoeling is dat andere gemeenten volgen en er een provinciaal netwerk ontstaat. Radio Lelystad doet maandagavond live verslag van de dodenherdenking. Behalve via de radio is de plechtigheid te volgen via Facebook. Job Fakkeldij verzorgt het commentaar. Het is als het goed is de laatste keer bij het monument in het Stadspark. Er komt een nieuw monument in het Zilverpark. Dat had al klaar moeten zijn, maar de aanleg is vertraagd.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
7: Het weer is omgeslagen in Lelystad. Wolkenvelden trekken over de stad. De zon schijnt ook nog wel van tijd tot tijd. Eerst is het overwegend droog. Later vanmiddag en vanavond ontstaan enkele lokale regen- en onweersbuien. Dat is goed voor de natuur. Voordat de buien overtrekken is het met 22 of 23 graden... en een matige zuidwestenwind best nog wel warm voor begin mei. Vannacht zijn de meeste buien verdwenen. Het is vrij mild. De temperatuur daalt niet verder dan 13 graden. Morgen start droog met geregeld zon. Al snel ontstaan wolken en buien. Eerder dan vandaag trekken de buien over de stad. Volgens mij tegen en in de middag. De wind waait opnieuw matig vanuit het zuidwesten. Maar het is minder warm dan vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad. Verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

partijdagen van de Frank Boeijengroep. En ja, dat was Kronenburg Park. Het laatste stukje van Muziekplein is aangebroken inderdaad. We hebben straks uit op zaterdag. Maar we hebben ook nog wat berichten voordat je het misschien wel gemist hebt het afgelopen uur namelijk. Want op de avond van de dodenherdenking vliegt er toch helaas geen Douglas Dakota boven Dronten voor een zogenoemde flypast. Dat meldt de stichting 4 mei Dronten. De stichting had al eerder afgesproken met de Engelse organisatie Battle of Britain Memory Flight. Dat zij met een Douglas C-47 Kusher Birgin tussen 6:15 s'avonds over Biddinghuizen, Dronten en Zwifterband zou vliegen. Maar helaas gaat de herdenkingsvlucht niet door. Er zijn namelijk technische problemen met dat vliegtuig, waardoor dus het vliegtuig niet kan vliegen. Al dus de voorzitter van die stichting. Nou, de bewuste Dakota was vorig jaar augustus weer actief, nadat het 82 jaar oude toestel 3 jaar in groot onderhoud was geweest. Ook werd er overgespoten in de kleuren van de 31 Squadron Southeast Asia. En op 4 mei 2022 kwam het voor het laatst over de Lancaster van de Battle of Britain Memory Flight over Dronten. Dat is de laatste keer dus dat hij daar overheen vloog. Dit vliegtuig is op dit moment dus in restauratie, dus dat gaat dus ook allemaal niet. Dus, maar goed, het is even een berichtgeving, dus dan ja, het is helaas jammer. Het was al indrukwekkend geweest, denk ik. En het schieten met kanonnen vanaf het schip de Batavia is voorbij. Zaterdagmiddag, afgelopen zaterdag was dat om 3:00, klonken de laatste schoten. En het was een bijzonder schouwschap met saluutschoten tussen de bemanning van het schip en de deelnemers van het rollenspel op de dijk met echte kanonnen die terugschoten. Dus het evenement trok enkele honderden bezoekers uit het hele land die met de vingers in de oren of met de speciale gehoorbescherming de harde knallen over zich heen lieten komen. Nou, zo'n 20 kanonnen stonden opgesteld, waarvan er dus 3 op de Batavia. En het is voor het eerst sinds 2008 dat er wordt geschoten met kanonnen langs de Oostvaardersdijk en vanaf het 17e eeuwse reconstructieschip. Nou, de weg daarvoor naar zaterdagmiddag was afgesloten daarvoor het verkeer. Uit veiligheid, maar ook om ruimte te maken voor het publiek. En de Batavia wordt uit het water gehaald, zegt kanonier Maria Pol. Het schip is zo'n 40 jaar oud en ligt letterlijk weg te rotten daar. En in augustus wordt de replica van het VOC-schip naar Amsterdam gebracht voor op het drogen daar dus voor allerlei reparatiewerkzaamheden. Daarna komt het schip uiteindelijk weer terug bij het museum Batavialand, maar dan niet meer in het water, maar gewoon op het drogen. Dus hij blijft er nog wel gelukkig. Dus dat is wel fijn natuurlijk. Dus, nou, ik zei het al, straks nog wat meer kleine dingetjes. En we zijn vergeten, uit op zaterdag. En ja, muziek in dit geval vanuit de 90's. Ken je hem nog? Dr. Alban. Look Who's Talking.

Can Do Magic van ja, dat is America, dat het fijne muziek maakt. Even nog een kort berichtje, want veel OV-reizigers is het een bekend probleem. Je staat voor de bushalte, maar je weet niet of die nog komt. Digitale displays met actuele vertrektijden werken vaak niet als ze überhaupt al op de plek hangen. Dus ruim 50 haltes in Flevoland moeten nog nieuwe borden worden gekomen die de oude gaan vervangen, maar dat duurt inmiddels al jaren. De vervanging van de borden had er in 2020 afgerond moeten zijn, maar het project werd eind 2023 stilgelegd. Dus allemaal problemen met de leverancier Subtonic. Was niet daar verlengd door het bedrijf. Dus, nou goed, beide partijen staan binnenkort voor de rechter, omdat één vindt weer dit en de ander vindt weer dat. Dus er gaat binnenkort nog een uitspraak over komen. Dus dan zullen wij denken nog wel het een en ander over horen. Dus ik ben benieuwd hoe dat allemaal gaat. Maar het zal nog wel even duren, denk ik, voordat daar wat nieuwe bordjes hangen. Dus ja, voor de rest, ik weet niet of er nog een of andere app is wat hier dan terug te vinden is. Maar goed, bijzonder vervelend allemaal. Dat dan weer wel. Zo, straks uit op zaterdag. Gelukkig toch een beetje aan tien, want ze is binnen. Ze klapt de laptop open, Jotte. Zo. Maar eerst muziek van, in dit geval, de Golden Earring en Buddy Joe.

0: Fall to Earth, the Sun van Anneke van Giersbergen. Dit is haar nieuwe single. Maar helaas is de tijd een beetje te kort om hem nog helemaal te gaan draaien. Want het is tijd voor het volgende onderwerp in de show.
1: Muziekplein. Uit op zaterdag.
0: Nou, Jantien, je zit er toch nog weer mooi bij. Net op tijd. Ja, het is toch weer goed. Helemaal goed.
2: We beginnen vanavond meteen in Corneel. Dan spelen de Metallica's. Dat is een Metallica tribute band. Ze hoeven geen introductie, staat hier. De band speelt al decennia stadion na stadion plat met de allerbeste metal van de planeet. Op 2 mei, vanavond dus, brengt de Metallica's een tribute aan de metalgoden, hard, intens en met passie, omdat metal zo bedoeld is en omdat ze eigenlijk ook anders niet kunnen. De Metallica's is de brute Metallica tribute en zij zullen van alles spelen van Metallica, onder andere Creeping Death, Battery, Sad But True en natuurlijk Master of Puppets. Begint vanavond om 8:30 en de deur gaat open om 8:00. En de deurverkoopkaarten kosten €19. In de Agora is deze week ook het een en ander te beleven. Morgenmiddag begint het bijvoorbeeld met Sterrins Dieren Encyclopedie. En dat is een voorstelling voor 6+, dus een familievoorstelling. In haar succesvolle podcast neemt Sterrin Smalbrugge ons wekelijks mee in de magie van het dierenrijk en heeft ze speciale aandacht voor buitenbeentjes. Sterrin laat zien dat elk dier, hoe eng, schattig of onbekend, ook een onmisbare plek heeft op onze planeet. In Sterrins Feit en Fabelshow neemt ze je aan de hand van haar beroemde levensboom mee op reis en leer je van ieder dier houden. Dat is dus morgenmiddag om 3:00, begint het 2:00, gaat de zaal open. Het is in de kleine zaal en het kost €24. 5 mei is er een 5 mei concert. Passie voor de Wereld 2026 heet het. Ook dit jaar verzorgt de muziekvereniging Lelystad het 5 mei concert in het kader van Bevrijdingsdag. In samenwerking met de Stichting Verzoenen, Herdenken en Vrijheid Lelystad vieren we dat we weer een jaar in vrijheid hebben mogen leven. Vrijheid die in deze turbulente tijd niet meer zo vanzelfsprekend is. Muziek en zang staan we bij stil bij het verleden en het heden. Het orkest staat onder leiding van Theo Bleker. De vocalisten zijn onder andere Dennis Koppen. Die kennen we zeker van Frank Sinatra songs die hij heel goed kan zingen. Het begint om 8:00. De deur gaat open om 7:00. Het is in de kleine zaal. Het kost €15. Aanstaande dinsdag is dat dus 5 mei. Donderdag 7 mei. Soldaat in Verzet door Soy Kroon en Thomas Kamhardt is een toneelstuk. Na het indrukwekkende succes van trompetisten in Auschwitz keren Soy Kroon en Thomas Kamhardt op 7 mei terug met Soldaat in Verzet, een aangrijpend nieuw toneelstuk over een waar gebeurd onbekend verzetsverhaal uit de Tweede Wereldoorlog dat verteld moet worden. 32,50 kost het. Het begint om 8:15 en het is in de grote zaal. En als laatste voor vandaag, 8 mei, vrijdag 8 mei volgende week, in de grote zaal, Roué Verveer op eigen risico. We leven in een maatschappij die gevoeliger is dan ooit. Zelfs de kleinste opmerking kan als een bom ontploffen. In een samenleving waar zelfs de planten zich beledigd zouden kunnen voelen door de windrichting, slaat Roué Verveer toe met zijn humor. Kom keihard lachen, maar hou rekening, het is geheel op eigen risico. Dat is 8:15 begint het grote zaal en de kaarten kosten €29,50. En dat was het voor dit moment.
0: We zijn er doorheen. We zijn er doorheen. Het gaat best wel weer snel. Nou goed, dank voor het luisteren. Wij zijn er weer volgende week. En rest ons alleen te zeggen van een heel fijn weekend. En veel plezier zo direct met muziektherapie met René van der Nabelen. En wij sluiten onder andere af met deze van Peter Brown. En Love is Just a Game. Hey, tot volgende week.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
2: Heb jij als Flevolandse ondernemer te maken met netcongestie? Of wil je energie besparen? Energie Expertise Centrum Flevoland, oftewel EEF, helpt en financiert. Ga naar eef-flevoland.nl. EEF is een initiatief van de provincie Flevoland.
3: Op 5 mei is op het Agorahof het Bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het Bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
4: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 6 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achteroverdrukte. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Na een steekincident in de Groningse plaats Winschoten gisteravond zijn in totaal 8 mensen opgepakt. De politie kreeg een melding over een incident op straat. Agenten konden toen vrijwel direct 5 mannen oppakken. Korte tijd later vond de politie 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Na de natuurbrand bij het Harde zijn nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het sein brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was 5 dagen bezig met blussen, samen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer- en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is het bewolkt en vallen er wat buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
8: Filmmuziektherapie.

Het blijft een wereldduin, hè? En dan te bedenken dat de producers van de James Bond film Live and Let Die een tijd hebben zitten twijfelen van, ja, Paul McCartney voor de titelsong, willen we dat wel? Niet te geloven, hè? Paul McCartney dus en Live and Let Die als eerste track in deze filmmuziektherapie special. Van Abelen. Leuk dat je afstemt. Nou, dit uur dus muziek uit de bioscoop. Zometeen het een en ander van The Rocketeer. Later hebben we een hetzelfde, maar dan anders. Jawel, ook dat kan met veel muziek. Een exclusief interviewtje wat ik had destijds met Famke Janssen over haar rol in een James Bond film. Disney komt voorbij. Enfin, je moet er gewoon lekker bij blijven.

The Flying Circus. Muziek gaat de bioscoopfilm The Rocketeer, gebaseerd op die schitterende strip van Dave Stevens. Dat is muziek van James Horner. Zo'n 20 jaar eerder was Team from Shaft Oscar-winnaar.

0: stem van die man, hè. Ik ben daar zo jaloers op. Isaac Hayes en zijn Team From Shaft uit 1971. Ik zei dan Oscar voor de Best Original Song. Er zijn in de filmgeschiedenis aardig wat films gemaakt waarin tekenfilmfiguren samengingen met echte acteurs en actrices. En van de meest geslaagde pogingen, dat was Who Framed Roger Rabbit. En daaruit deze, Why Don't You Do It Right, van Amy Irving.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.
2: A boy, a boy, a boy. Yeah.

Het schitterende liedje dat in de film nog gezongen werd door Jessica Rabbit. Who Framed Roger Rabbit? De film maakt nog altijd van kan genieten. Zalig. Ik herinner me nog dat ik, nou inmiddels toch ook over jaren geleden, voor het eerst iets las over een nieuwe Batman-film. Ze waren al bezig, wat ik helemaal niet wist. Ik wist niet eens dat er plannen voor waren geweest. In IJsland. En mijn reactie was, Batman? IJsland? Wat gaat dit worden? Nou, ik vond het helemaal te gek, de trilogie die Christopher Nolan maakte met Batman. Dit is uit Batman Begins, Molasses van Hans Zimmer.

0: If I Can't Have You, de Bee Gees schreven het en Yvonne Allman zong het ook. Het was allemaal speciaal voor Saturday Night Fever, die bioscoop smash hit uit 1977. De broertjes Gibbs leverden 8 nummers voor het project. 6 deden ze dan zelf. En niet alleen die film werd een wereldhit, maar de soundtrack misschien nog wel meer. Meer dan 40 miljoen exemplaren werden ervan verkocht. Niet te geloven toch. Je luistert naar een speciale aflevering Soundtracks, een filmmuziektherapie special. Mijn naam is René van der Nabelen. Heel iets anders dan dat geluid van de Bee Gees is deze van Alain Roman voor Les Vacances de Monsieur Hulot, een film van Jacques Tati. Het was de eerste keer dat hij het personage Hulot ter tonele voerde. 1953.
1: Filmmuziektherapie.

0: Hetzelfde, maar dan anders. Guns N' Roses met hun uitvoering van Knockin' on Heaven's Door uit 1992. En daarvoor het origineel van Bob Dylan. Knockin' on Heaven's Door, hij schreef het voor Pat Garrett en Billy the Kid. Een bioscoopfilm waar hij overigens zelf ook nog een rolletje in kreeg.
1: It's intermission time, folks. And that means it's time for a tasty snack. How about a stroll over to the refreshment counter for a delicious bite to eat? See you over at the refreshment counter.
0: Inderdaad, even pauze qua muziek. We gaan aandacht besteden aan een interviewtje wat ik destijds had met Famke Janssen. Zij kreeg in 1995 een rol in de Bondfilm GoldenEye, waarin Pierce Brosnan voor de allereerste keer als werelds beroemdste geheimagent 007 te zien was. En kort voor de première interviewde ik haar, vroeg hoe ze die rol te pakken had gekregen.
2: Ik was een andere film aan het filmen op dat moment voor dezelfde studio in Amerika, en die heet Lord of Illusions, en die komt volgens mij volgend jaar in Nederland uit. Dus die komt pas na de Bondfilm uit, terwijl ik hem eerder heb gefilmd. En toen heb ik de regisseur en de producenten van de Bondfilm ontmoet, en die hebben wat van de andere film gezien, en uiteindelijk daar aan de hand van hebben ze gevraagd of ik een screentest wilde doen in Londen met Pierce. En dat heb ik toen gedaan, en toen heb ik de film gekregen.
0: Wat herinner je van je eerste draaidag? Welke scène bijvoorbeeld was de eerste die je speelde?
2: De eerste scène speelde ik, en dat is als ik in Severnaya binnenkom met een, en dan uiteindelijk iedereen met dat heet een AK-47, een machinegeweer, ga ik iedereen doodmaken, en daar heb ik ook heel veel plezier in.
0: Je kon er meteen fris tegenaan dus.
2: Ja, dat was wel moeilijk om mee te beginnen, maar toen ik dat eenmaal had gedaan, dacht ik van oké, ik heb nu de toon gezet voor hoe dit verder gaat, en ik kan niet meer terug. En nu moet ik gewoon verder.
0: Hoe zag een gemiddelde werkdag eruit?
2: Veel wachten op de set, want het is natuurlijk met een actiefilm gaat het veel om. Ze bouwen een set en dan maken ze hem weer kapot. Met een grote explosie of zo. Dus je wacht heel veel en je probeert gewoon om je bezig te houden en lol te hebben met de andere acteurs en andere mensen op de set. En het was echt een leuke productie om aan te werken.
0: Iedere dag vroeg op?
2: Ja, het zijn lange dagen. Ik werd gemiddeld ook omdat in de tijd dat ik die film filmde, mijn haar was veel korter en ze moesten elke keer iets in mijn haar stoppen om het langer te maken. Borduren, zeg maar. En dat duurde 2 uur zat ik in de haar en make-up elke dag. Dus ik werd al om 5 uur zo 's ochtends opgehaald.
0: Stromen de aanbiedingen nu binnen?
2: Ik ben al lang niet meer waar ik woon in Los Angeles geweest. Maar ik spreek nog bijna elke dag met mijn agent. En die blijft maar zeggen dat het allemaal fantastisch is. En iedereen wil me ontmoeten. En krijgt steeds script. En hij stuurt ze nu elke keer naar de verschillende steden. En die wachten dan op me. Dus ik moet in de volgende stad krijg ik weer wat scripts. En dan kan ik weer lezen.
0: Famke Janssen. Ze speelde in GoldenEye, de Bondfilm uit 1995. Je luistert naar een muziektherapie special met uitsluitend en alleen filmmuziek.
3: Frankly, my dear, I don't give a damn.

0: 3,5 uur duurde die destijds in 1963. It's a mad, mad, mad, mad world. Ernest Gold maakte de muziek. Het was een hit, die film. Ik heb hem ook een paar keer gezien destijds in de bioscoop. En het was een wereldwijd succes. Spencer Tracy zat erin, Sid Caesar, Milton Berle, Mickey Rooney. Of een gigantische sterrencast.
1: Filmmuziektherapie.

0: J. Pat O'Malley, Colonel Hathi's March, The Jungle Patrol, afkomstig uit Disney's Jungle Book, film uit 1967. De eerste film trouwens uit de Disney Studios die Walt zelf niet meer heeft gezien. Hij overleed nog voor de première daarvan. Blijft een schitterende bioscoopfilm met dat jonge olifantje. Zo'n jong olifantje zou ik nou best thuis willen hebben. Lijkt me hartstikke gezellig. Oké, heel iets anders.
1: Kwart voor de Fab Four.

kwart voor de Fab Four, ook in een filmmuziek special. Want uiteraard maakte de Fab Four ook de overstap naar de silver screen. In 1964 verscheen die A Hard Day's Night. En een van de liedjes uit die film was deze: I Should Have Known Better.

vreselijk goede oorlogsfilm. Nou ja, eigenlijk anti-oorlogsfilm. Clint Eastwood, Donald Sutherland, Carol O'Connor, Telly Savalas. Burning Bridges van de My Curb Congregation.

geloof dat ik hem 5 keer in de bioscoop heb gezien. Nou, en hoe vaak thuis? Dat zou ik echt niet meer weten. Het blijft een fraaie film. Kelly's Heroes. Je hoorde Burning Bridges. Dan straks hadden we de Beatles met veel muziek. En er was natuurlijk nog een popster die geregeld in de bioscoop te zien was. Elvis Presley.

The King uit Blue Hawaii. De eerste van drie Hawaii-films die hij maakte. Girls, Girls, Girls en Paradise Hawaiian Style waren die andere. Het album stond 20 weken op 1 in de Verenigde Staten. Dus men vond het wel de moeite waard, zou je kunnen zeggen. Can't help falling in love with you. Je luisterde naar een muziektherapie filmmuziek special. Mijn naam is René van der Labelen. Graag tot volgende week.

0: Op 5 mei is op het Agorenhof het bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achterover drukte. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Duizenden meters aan rechte sloten en beken in de provincie Utrecht moeten weer gaan kronkelen. Ook komen er extra bomen en struiken langs het water. Daardoor moet de variatie in de natuur terugkomen. Vroeger werden de sloten juist recht gemaakt, maar in perioden zonder neerslag valt een beek dan snel droog. Het herstel van de sloten en beken kost 6 miljoen euro. Gewapende mannen hebben voor de kust van Jemen een olietanker gekaapt. Het geënterde schip vaart nu richting Somalië. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al meerdere incidenten waarbij schepen gekaapt werden. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Dit was het NOS-journaal.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op 5 mei is op het Agorahof het Bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het Bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. De Oostenrijkse politie heeft een man van 39 opgepakt die ervan wordt verdacht rattengif in babyvoeding te hebben gedaan. Vorige maand werden 5 vergiftigde babyvoedingpotjes van het merk Hip gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. De verdachte wilde de fabrikant afpersen en eiste 2 miljoen euro aan cryptovaluta. Van de potjes was nog niet gegeten. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek dan snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. In de Eredivisie heeft FC Utrecht gewonnen van NAC Breda. Het werd 2-0. De doelpunten vielen pas in de laatste minuten van de wedstrijd. Door het verlies kan NAC degradatie uit de Eredivisie nauwelijks nog voorkomen. De Brabanders hebben met nog 2 wedstrijden te gaan een achterstand van zeker 5 punten op nummer 16 Telstar. Het weer. Het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waar flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is bewolkt en buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op 5 mei is op het Agorahof het bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De hulp van de buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom vandaag wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Een jong kind is zwaar gewond geraakt nadat hij of zij was geraakt door een molenwiek in Leerbroek in de Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren. Een lokale krant meldt dat er tijdens het draaien van de wieken kinderen speelden bij de molen. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39... Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem heeft jarenlang geld van de rechtbank achterover gedrukt. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om een bedrag van 150.000 euro. De frauderende medewerker werd ontslagen, maar kort na zijn ontslag overleed hij. Daarom is het strafrechtelijk onderzoek tegen hem gestopt. Het weer. Vanavond trekken enkele regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl. Dit is deze week de...

0: Op 5 mei is op het Agorahof het bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jong of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en in Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. In de Eredivisie heeft Excelsior met 3-2 gewonnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer. Er trekken regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
1: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Op 5 mei is op het Agorahof het bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30.000 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk onontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In de Eredivisie is Ajax-PSV geëindigd in een 2-2 gelijkspel. Mika Gods redde in de blessuretijd een punt voor de Amsterdammers, die nog altijd hopen op Champions League voetbal volgend seizoen. Eerder vanavond wist Excelsior met 3-2 te winnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
1: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op 5 mei is op het Agorahof het bevrijdingsfestival van Lelystad. Er treden bands, artiesten en DJ's op. Er zijn foodtrucks waar je een hapje en een drankje kunt halen. En dit jaar is er ook een bevrijdingsmarkt. Het bevrijdingsfeest van Lelystad is gratis toegankelijk. Ben jij erbij op 5 mei? Check voor meer info bevrijdingsfeestlelystad.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. De grote hoeveelheid neerslag in korte tijd kan op sommige plaatsen wateroverlast veroorzaken. De droge grond neemt water slecht op, waardoor het wegstroomt en niet wordt geabsorbeerd. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen van de natuurbrand bij Budel moesten stoppen. Volgens Omroep Brabant moesten het bos uit vanwege het onweer. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk ontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In de Eredivisie is NEC tegen Telstar geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd in Nijmegen lag een half uur stil vanwege onweersbuien. Ajax-PSV eindigde ook in een gelijkspel met 2-2. PSV stond lange tijd voor, maar Ajax wist in de blessuretijd nog de gelijkmaker te scoren. En eerder op de avond won Excelsior met 3-2 van Groningen. En NAC Breda die won verloor met 2-0 van FC Utrecht en kan daarmee degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en ook harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt, in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer met een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. In Nijmegen werd de voetbalwedstrijd tussen NEC en Telstar een half uur stilgelegd vanwege het onweer. Omdat de grond erg droog is, wordt het water slecht opgenomen en kan er op sommige plekken wateroverlast ontstaan. In Brabant zorgt het slechte weer voor problemen bij het blussen van de natuurbrand bij Budel. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen moesten vanwege het onweer stoppen. De brandweer blijft wel blussen met brandweerwagens. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom gisteren is afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Tienduizenden mensen zijn afgekomen op een illegale rave in Frankrijk. Het feest wordt gehouden op een militair oefenterrein waar mogelijk nog onontplofte mijnen van 150 jaar oud liggen. De Franse autoriteiten waarschuwen daarom de feestgangers voor explosiegevaar. Er zijn tientallen mensen aangehouden. En Max Verstappen start komende dag op de tweede positie bij de Grand Prix van Miami. Verstappen was tijdens de kwalificatie minder dan 0,2 seconden sneller dan Kimi Antonelli, die pole position veroverde. Bij de sprintrace werd Verstappen vijfde. De Formule 1-race in Miami is komende avond. En het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien af, komende dag is het bewolkt, maar in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. En dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

mijn gezicht. Ben een mens van vlees en bloed, een druppel in de oceaan. Ik ga ten onder in de golven.